0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 3660. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond 1:15 een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Brommenclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Now, here comes the music.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 3660. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond 1:15 een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

dit is het nieuws van Eimond 3660. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond kort overeen een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: pressure.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 3660. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond kort overeen een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 3660. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond 1:15 een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse

0: kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist. Verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond kort overeen een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Brommenclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: stukken prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond kort overeen een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zandpoort viert van zaterdag tot en met vrijdag het 90-jarig bestaan van de harddraverijvereniging Zandpoort en omstreken met een dorpsfeest. De korte baan op 6 augustus verloopt zonder geluidsoverlast, dankzij afspraken met bewoners. Het weer is gunstig met 22 tot 23 graden. Brommenclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycott voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van

0: het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Onder de mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond kort overeen een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. COC, Kennemerland, waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Brommenclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens ritten van soms 130 kilometer helpen ze elkaar bij pech. De club trekt veel aandacht met de karakteristieke rook van oude tweetakbrommers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw.

0: De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al local burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Een hele goede morgen. Dit is Eimond 360 met een nieuwe editie van de Ochtendmix. Ja. Op deze 1 augustus.
1: Zomaar. Zaterdagochtendmix.
2: Zomaar.
1: Heel bijzonder is dat. Alles goed, mannen? Trouwen?
2: Ja, nou, prima. Dit is prima. Nee. Ja. Mij hoor je niet.
1: U hoort vandaag tot 12 uur de stemmen van Theo Doesburg van Leiderdam. Mijn naam is Frank Koning. En wat kunnen we allemaal verwachten? We hebben...
2: Nou, we hebben van alles.
1: Ja.
2: Maar vooral mogen de mensen bellen. Ja. Voor een verzoekje. 085 20 20 300.
1: Ja, dat is het nieuwe nummer. Dat doet het inmiddels weer. Dat heeft een tijdje eruit gelegen. Maar dat doet het godzijdank weer. Met dank aan de technische dienst. Het oude nummer, als u dat nog in uw hoofd heeft of voorgeprogrammeerd heeft, mag ook nog. 0251254.
2: 958. Had je kikker?
1: Kikkertje in mijn keel. We hebben het rondje Hollands, One Hit Wonder. Het lied van Leida wordt het nu maar, want dan mag je hem zelf uitzoeken.
2: Nou, gezellig.
1: Wat hebben we nog meer?
0: En we begonnen met de Beatles net. Act Naturally. Ja, ja.
1: Eigenlijk een nummer, het is een oud country nummer van Buck Owens, geloof ik.
0: Oké, okay. Ja, ja. Door Ringo gezongen.
1: Ja, van de LP
0: Help.
1: Oké, okay, we hebben de beste muziek, hoor je hier tussen 10 en 12 bij de zaterdagochtendmix. Laten we maar snel beginnen.

0: Ja, ik heb het gezien, Frank. Dit was de formatie, de Electric Light Orchestra, onder leiding van Jeff Lynne. Met een hele oude nummer, Rollover Beethoven.
1: Ja, vooral het begin is heel oud.
0: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
1: Het begin is heel oud.
0: Ja, dat is...
1: Toch? Ja.
0: En we gaan...
1: Vijfde van Beethoven. Nou, die is al een paar honderd jaar, is er niet meer.
0: Well, Exception heb dat ook wel eens gedaan, in Rick van der Linden, ja.
1: De Fifth.
0: Ja, de Fifth, ja. Goed, we gaan naar de volgende plaat en dat is Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful.

0: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van John Doesburg. En die wil voor het hele team van de Ochtendmix en iedereen op luisteren. En hij is ook speciaal voor John zelf. En John, vanaf deze kant, sterkte. Queen met The Show Must Go On.

Ja, en dat was dan Queen met The Show Must Go On. En dan gaan we verder met het volgende verzoekje. En die is van Ali Paap. En die wil dit nummer graag horen voor haarzelf. En voor de mannetje Jack. Voor iedereen op luisteren en het hele team van de ochtendmix. Pussy Sleds met When a Man Loves a Woman.

0: When a man loves a woman, dat was Percy Sledge. Die was speciaal voor Ali Paap, hè? Of aangevraagd door Ali Paap.
1: Aangevraagd door Ali Paap.
0: Door Ali Paap.
1: Ja, voor haar van. En haar mannetje.
0: En haar mannetje.
1: En voor iedereen op luisteren.
0: En iedereen die luistert. Nou, zo mooi.
1: Jazeker.
0: Goed, het is even kijken. Iets meer dan 10:30. Dus iets over 10:30.
1: Oh,
0: dus, ja, we zijn 45 seconden te laat, maar dat maakt allemaal niet uit. Er is niemand die de tijd bijhoudt, behalve wij zelf. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor...
2: Dit is de Ochtendmix, met een rondje Hollands.
0: En het is zaterdag, dat betekent een thema. Het thema is een woordje maar. Dat moet in de titel zitten. En we eindigen straks met klap maar in je handen. De live versie van Peter Koelewijn. Peter en zijn rockers. Die moeten ze allemaal in de handjes klappen.
1: En in de
0: voetjes stampen. In het midden zit Laat mij maar alleen van het klein orkest. Harry Jekkers. Hij heeft vorige week afscheid genomen. Definitief van het theater. Hij gaat naar Spanje. En hij gaat doen wat hij zin in heeft.
1: Hij heeft gelijk.
0: Hij heeft gelijk. En Maya van Lenny Koer. Daar beginnen we mee.
1: Dus. Gezellig.
2: Dit is de Ochtendmix. Met een rondje Hollands.

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Live was dat. Klap maar in je handen, stampen met je voet. Peter Koelewijn. En de Rockets. Want het was altijd en zijn Rockets. Dus dat het niet de Rockets van iemand anders zijn.
1: Nee. Oh, nee,
0: het was Peter Koelewijn en zijn Rockets. En zo is dat. Ja.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
3: Ja, we gaan naar het verzoekje van Erik. En die wil dit nummer graag horen voor zichzelf, voor het hele team van de Ochtendmix en voor iedereen op luisteren. En dat moest een gezellige discoplaat worden. Nou, dat wordt Ottawan met Henze.

0: Oh.
1: Hey. Ja, dat was toch ook een hele grote zomerrit in een bepaald jaar, hè, dit, hè?
2: Ja, niet zo erg lang. Niet zo erg.
0: Johannes, met La Camisa Negra.
2: La Camisa Negra.
1: Ja.
2: En dat is iets zwarts, hè? Iets,
0: zoiets.
2: Een zwart kledingstuk, maar ja. Camisa, zwart overhemd is het, geloof ik, camisa.
0: Ik heb geen overhemd.
2: Nee, maar ik wel. Maar geen overhemd.
0: Niet.
2: Niet aan, maar ik heb wel een zwart overhemd. Ja. Heb jij een zwart overhemd, Theo?
1: Ja, ja? Ook, ja, ja.
2: Goed, nou, dan weten we dat in ieder geval. Leida valt helemaal buiten de boot met zwarte overhemden.
0: Ja, zo staat het. Ik ben niet van de zwart.
2: Nee, ik ook. Ja, ik.
0: Ik voel me niet prettig in zwart.
2: Nee, maar dat kan toch? Ja, we zien er ook altijd zomers en vrolijk uit, moet ik zeggen. Hey, jij had het een tijdje terug over een nummer wat je steeds tegenkwam op Facebook, geloof ik.
0: Ja, dan heb je van die filmpjes, die korte filmpjes.
2: Ja, en dan.
0: En dan kwam dit liedje iedere keer voorbij.
2: Het is wel een heel.
0: Treurig, saai.
2: Beetje, nou ja, laten we maar gaan luisteren. Het heet The Older I Get.
0: Ja.
2: De ouder, hoe ouder ik word.
0: Ja.
2: En wat er dan gebeurt, moet je maar naar de tekst luisteren. Dit is Alan Jackson.

0: Zo, dat was hem. The Older I Get. En
1: nu heb ik hem helemaal gehoord.
0: Nu heb ik hem helemaal.
1: Blijf het mooi nummer vinden.
0: Theo, we gaan eruit met Led Zeppelin.
2: Oh, dat is rock and roll van de derde LP. Ja, te gek.
0: En na het nieuws zijn we terug met deel 2 van de zaterdagochtendmix. Blijf bij ons. Nieuwe kopje koffie, een koekje erbij of zo, weet je wel. Tot straks. Doei.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing...

0: bewolking ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: rustiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: En daar zijn we weer. Terug van weg geweest.
1: Dat is toch fijn dat we er nog zijn?
0: Ja, zeker.
1: Anders hadden we dit niet kunnen zeggen op de radio.
0: Nee.
2: En geen koffie en een koekje.
1: Maar geen koffie en een koekje, wij hebben een glaasje water.
2: Ja. Ook lekker.
1: Dat is ook goed. Hoe noem je dat? Hydrateren, hè?
2: Zeg. Zo is het.
1: Dat lijkt me lijken de WK voetbal wel.
2: Ja, maar je moet wel met zulke temperaturen goed blijven drinken.
1: Hydration time. Goed.
0: Hey, we waren begonnen met de Rolling Stones.
1: Ja, met wat?
0: Love is Strong.
1: Ja, yeah, Love is Strong. Dat is van de wat latere Rolling Stones. Overigens, ik heb iedereen die mij een beetje kent, die weet langzamerhand dat ik van de Rolling Stones ben.
2: Ben je dat
1: ja,
2: nou?
1: Ja. Misschien
2: maar dat wist ik niet.
1: Ja, ik ben al jarenlang fan, of jarenlang mijn hele leven al fan van de Stones. Maar ik vind de laatste LP dus minder dan de voorlaatste. Een heleboel mensen zeggen van, oh, deze is nog beter dan Hackney Diamonds.
0: Nee.
1: Vind ik niet. Maar goed.
2: Maar ja, smaken verschillen, hè?
1: Ik heb bericht gekregen dat ze direct een pakje bezorgd wordt.
2: Ja, klopt.
1: Dus we zien het wel wat er...
2: Ik wou hem aanpakken, maar hij mocht niet.
1: Nee, maar hij komt nog.
2: Nee, de bel ging net.
1: Ging de bel net?
2: Ja, ik wou hem aanpakken, maar dat mocht niet. Dus jij moet zo meteen even gauw naar beneden.
1: Oké, dan doe ik het wel. Wat hebben we nog meer? We hebben One Hit Wonder.
0: One Hit Wonder hebben we nog.
1: One Hit Wonder hebben we nog. We hebben verzoekplaten. U kunt bellen.
2: 0251-254-958.
1: Of
2: 085-20-20-300.

0: The Romantics met What I Like About You. Een hele grote hit uit 1977 alweer.
1: Ja. Moeten we straks nog het One Hit Wonder doen, maar die hebben we eigenlijk al gehad nu, hè?
0: Die hebben we eigenlijk gehad.
1: Ja. Vond jij het wat? Hoi!
2: Nou, niet zo.
0: Nee.
1: Laten we het even
2: gaan
1: over
2: we
1: de
2: nu doen?
1: Hè? Wat gaan we nu doen?
2: Ga je nu draaien?
1: Hete chocola.
2: Oh,
1: hete chocola. Hete chocola. Heel gevoelig ook. Iets wat stuk is. En zij gaan het weer in elkaar zetten. I'll put you together.
2: Again.
1: Again.

0: Ik heb nog herinneringen aan deze plaat. Ik heb het jullie al verteld. Ik maakte vroeger, toen ik nog les gaf, maakte ik met mijn brugklas, waar ik mentor van was, maakte ik een top 10. En die zonden we dan uit op de radio. Dat was in Amsterdam nog. En dat was in deze tijd. Dus dit nummer stond er op een gegeven moment ook. Ik vond het zo'n leuk nummer. Ik zei, jongens, die laten we erin, hè. Die gaan we niet... En die heeft er eigenlijk een half jaar in gestaan. Dus.
1: Leuk nummer.
0: Leuk om weer een keer. Howard Jones, Life in One Day. Weet u dat ook weer? Wacht even.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, ik zag je mond al open gaan. Ik denk, wacht even.
1: Nicolaas die belde. En die wil voor iedereen die lekker zit te luisteren en het hele team van de ochtendmix een nummer horen van Helen Sapero met Queen for Tonight.

0: Dat Helen Shapiro haar king gaat vinden, was overzong.
1: Ja, en die was voor?
2: Nicolaas.
1: Dank u wel.
0: Nicolaas. En dit is heel bekend volgens mij voor een heleboel luisteraars. En vooral voor Frank.
1: De enige nummer 1 die ze gehad hebben.
0: Ja. Dit is de formatie Status Quo. En het nummer Down Down.

0: En dat was Candy van Iggy Pop en Katy Pearson. En we gaan geloof ik naar een verzoekje.
1: Ja, en Katy Pearson, die was, dat is jij dan weer?
0: Ja, die was voorheen altijd, misschien nu nog wel hoor, van de groep B-52's.
1: Kijk, dat wou we even.
0: Die hebben ook een hitje geloof ik gehad. In Nederland, ja, hoe dat heette. Dat,
1: de Flintstones onder andere.
2: Ben ik vergeten.
0: Oh ja, ja, ook ja, ja.
3: De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix.
2: Ja, en Hans Visser die belde en die wil voor iedereen op luisteren en het hele team van de ochtendmix graag wat horen van de Lincolns met Traveling Man.

0: Oh, nou heb ik mijn briefje al weggegooid. En dat waren de Lincolns met...
1: Traveling Man.
0: Traveling Man.
2: Ah, als je overstapt naar Ali...
1: Nou, wat zei je nou?
0: Dat zei ik niet.
1: Ik stap helemaal niet over.
0: Ik ook niet.
1: Ik ben niet van plan. Ik ook niet. Nou, alhoewel, vanmiddag misschien even naar Amsterdam. En dan moet je met de tram en dan moet je overstappen. Maar goed, voor de rest.
0: Nou ja.
1: Zo is dat. Even kijken. Wat, er is...
0: Oh. Ja, je pakketje.
3: Pakketje van meneer Koning.
4: Muziekpakket.
1: Ja, een muziekpakket. Ik heb het pakket gekregen. Jezus, goed ingepakt, zeg. Hé, hey, het rijmt. Hé, hey, een cd. Ja, dat betekent dus dat we muziek moeten draaien. Een briefje erbij. Wil je van deze platen, wil je van deze platen muziek eentje draaien? Ja, oké, okay, wacht even, moet even zoeken. En dit is hem geworden.

0: Ja, dat was de eerste single van Jeff Beck. Voor mij heb je ook niet. Ja, ik geloof Talisman heb je nog ook gemaakt. Maar dit was eigenlijk zijn grootste hit. Dat was High Hole Silver Lining.
1: Ja, en hij zat in allerlei bandjes ook. Hij zat in de Yardbirds. Heeft hij
0: de Yardbirds heb je, ja, dat klopt. Ja,
1: dus het was echt wel een bijzondere gitarist.
0: Ja.
1: Goed, we doen het nu even rustig aan. Nice. En slim.

0: The Birds and the Bees. Het verhaal van de bloemetjes dus. En de bijtjes.
1: En de bijtjes.
0: Van Jewel Akins. Speciaal voor Leida. Met weer dank voor je inzet voor vandaag. We gaan naar Jamaica. Reggae man.
1: Gezellig.

0: Portugees.
1: Gezellig.
0: In de ochtend niks. Johnny met zijn orkest Rodriguez en Amaljau. Je schrijft Hemaljau, maar het is echt Amaljau. Nooit van horen.
2: Nee.
0: Zullen we eruit gaan met Creedence?
2: Ja, ik wel lekker. Ja.
0: Welke, Theo?
2: Lodi.

0: Creedence Clearwater Revival en Lodi. En dan zit het er allemaal alweer op. Want hoor eens.
1: Ja, een bekende tune.
0: Een tune, ja. Die zit er dan... Ik wou zeggen, hij is ineens weg, maar hij is er nog. Goed, het was hem strakjes na het nieuws van 12 uur. Eindeloos Eimond, Broodje Hans. Het hele team staat al klaar. Heel veel plezier daarmee. Wat ons betreft, tot een volgende keer.
1: Ja.
2: En dankjewel voor het bellen.
0: Zo is dat. En een fijn weekend.
1: Heel fijn weekend, iedereen. Ja.
2: En geniet van het zonnetje.
0: Zo is dat. Dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Daar moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciaal.

0: Ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
5: Eindeloos Eimond.
6: Het is 12 uur.
7: Aha. En het is weer tijd voor...
8: Oh lord.
7: 2 uur lang Broodje Hans.
8: Oh,

0: wat een gezelligheid hier in de studio. Met dank aan het team van Eindeloos Eimond. Oh nee, dit was de ochtendpings, Tim.
1: Wij zijn Eindeloos Eimond.
0: Ja. Frank en Concerte, allemaal weer leuk dat jullie er weer waren. En dank voor de afgelopen twee uurtjes. En dit is natuurlijk, Tim, zeg jij het maar vandaag.
1: Broodje Hans, aflevering 446 op deze einde van de augustus, Hans.
0: Dat bedoel ik. En we hebben vandaag een gast en dat is Inge. Gaan we straks alles over verklappen, maar die heeft iets met Pilatus. Ik heb vanmorgen mijn oefeningen al gedaan. Ik kwam uit mijn bed, kopje koffie en toen meteen weer naar boven.
1: Ja, even in de zon.
0: Ja, maar ik denk dat ik niet precies weet wat Pilatus is. Dus ik zat een beetje in de verkeerde richting, denk ik.
1: In de knoop met je spillebenen.
0: Ja, zoiets. Ja? Ja. Dank je. Gelukkig is het geen visual radio nog steeds.
1: En ook niet in de zon geweest met je spillebenen?
0: Nee, ook niet.
1: Oh,
0: nee. Jij wel zeker?
1: Jazeker.
0: Ja, ik zie het. Ja. Ik zie er helemaal niks van. Ja. Goed, wat gaan we doen vandaag? Wat zijn we? Inge van der Meij.
1: Ja, als gast.
0: Die gaat een nieuw winkeltje openen. Hartstikke leuk. De appjes die komen ook al binnen. Je hoorde hem waarschijnlijk.
1: De fanmail. Dat moet de fanmail zijn. Dan kan niet anders. Stefan heeft natuurlijk ook weer gebeld. Ja. Contact.
0: Ja, die heb ik even teruggebeld ook zelfs toch.
1: Teruggebeld zelfs?
0: Ja, echt teruggebeld. Leuk. Dat vond hij erg leuk dat ik terugbelde. Ja.
1: En al onze items zitten er natuurlijk ook gewoon weer in. Dus we gaan lekker alle kanten op, Hans, met de muziek en met de ding. Ja, hoeven ons niet te vervelen, daar komt het om.
0: Nee, daarom. Komt allemaal goed.
1: Zo is dat. We beginnen met 1988. Net waar zaten we in de jaren 90, 94 met Blur en Park Life. Straks komt de nieuwsplaat natuurlijk. En wat dat gaat worden, dat is nog een beetje een verrassing. Maar het heeft iets te maken met MTV, Hans.
0: Ben je?
1: Jazeker.
0: Oh, ja, zo benieuwd.
1: En dit gaat gewoon lekker omdat het zonnig is. Het kan gewoon. Het is 20 plus. Het is lekker om buiten te zijn.
0: Ik vind het een heerlijke klassieker uit de jaren 80.
1: Dat dacht ik.
0: Nou.
1: Dus voor alle mensen die naar het strand gaan, dit is Chris Rea.
0: Maar wel de transistorradio mee, hè?
1: Uiteraard.
0: Dat bedoel ik.
1: De wereld ontvangen.

0: niet een oude muziekredactieplaat?
1: Dat was het zeker.
0: Ja.
1: Ray met Worth It.
0: Ja, en maar waar is de muziekredactie?
1: Die is keihard aan het werk.
0: Is ze
1: en
0: keihard aan het werk?
1: Ja, keihard aan het werk.
0: Kan dat?
1: Ja, dat kan ze, ja.
0: Het is een Jansen, het is een dochter van mij.
1: Ja.

0: plaat. Tens Broodje Hans. Verzorgd door Tim Okkers.
1: Fijne zelfkennis, Hans.
2: Ja, mooi, hè?
1: Mooi eigenschap.
2: Ja.
1: Hey, we gaan naar 1793, want de eerste lengte van de meter wordt in Frankrijk wettelijk vastgelegd, Hans. Dat is toch wel handig.
2: Oh.
1: Ja, en daar gebeurt heel lang niks. Dan gaan we naar 1944, want Anne Frank die schrijft voor het laatst in haar dagboek.
2: Ja.
1: Ja, 1976, Niki Lauda die crasht in Duitsland met zijn Ferrari. Hierbij vliegt zijn Formule 1-wagen in de brand. Dit gebeurt op de Nürburgring en mede-racers die redden hem uit het vuur. Door zijn crash liep Niki Lauda zijn kampioenschap mis. Ja, en 6 weken later race hij gewoon weer. Dat is ongelooflijk. Ja,
2: wel met rare oren, hoor.
1: Ja, ja, ja. 1981, om 1:00 s'nachts.
2: Ja, 1:00 s'nachts.
1: Jazeker. Start in de Verenigde Staten de eerste uitzending van de muziekzender MTV. De eerste videoclip die wordt uitgezonden is...
2: Nou?
1: Weet jij het?
2: Nee.
1: De Buggles.
2: Ach, ja, met video killed de... Ja, ja, dat wil toepassen.
1: De radio star. Ja. Die gaan we straks gewoon draaien.
2: Oh, dat is leuk.
1: Die gaan we straks gewoon draaien.
2: Ja.
1: Ja. Sterker nog, 6 jaar later, 1987, start MTV in Nederland. En wat was het eerste nummer toen?
2: Weer? Nee, dat had gekund.
1: Dire Straits, Money for Nothing.
2: Oh.
1: Ja. Maar gelukkig doe jij niet vaak mee aan
2: muziekquizzen. Nee, dat laat ik aan jou over.
1: Ja. 2002, de stoffelijke resten van Marion en Romy van Buren, die 5 jaar vermist waren, die worden gevonden in de duinen van Egmond en Bergen. Er zijn mensen die geboren zijn, jazeker, 1942, Jerzy Garcia, de Amerikaanse muzikant van The Grateful Dead.
2: Oh.
1: Ja, 95.
2: Gaan we die draaien?
1: Nee, want we gingen de Buggles draaien.
2: Oh ja, dat is ook wel jammer.
1: Fijn dat je oplet. En hard werken, niet hard werken, niet opletten. 1953, Robert Gray.
2: Gaan we die draaien? Ook niet.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, ik hoor het al.
1: Gitarist en blueszanger. En 1963 is geboren Coolio.
2: Gaan we ook niet draaien? Goh, zoveel gemiste kansen.
1: Ja. Er is ook iemand overleden die we er even tussenuit hebben gevist. 1977 op 47-jarige leeftijd. Amerikaanse piloot Gary Powers.
2: Hey.
1: Ja, dat was een Amerikaanse piloot die tijdens de Koude Oorlog geheime verkenningsvluchten uitvoerde.
2: Over Rusland.
1: In een U-2 spionagevlucht.
2: Ja.
1: Vliegtuig. En op 1 mei 1960 werd zijn vliegtuig boven de Sovjet-Unie neergeschoten en werd daar gevangen genomen. Zijn arrestatie zorgde voor een grote diplomatieke crisis tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Ja, 1962 werd hij vrijgelaten in gevangenenruil voor Sovjet-spion Rudolf Abel. Dat had jij weer wel geweten.
2: Ja, dat had ik weer wel geweten.
1: Ja, ja. Zulke dingen weet je wel, maar ja. Ik... Dat maakt niet uit, Hans.
2: Ja, je maakt je zin niet af, hè?
1: Nee. Hey, we weten al, de nieuwsplaats voor vandaag, de Buggles Video Killed Radio Start in ere van MTV. Wat eigenlijk gewoon geen muziekzender meer is.
2: Nee.
1: Nee, zonde is dat, hè?
2: Maar de radio is er nog wel steeds.
1: Jazeker.
2: Leuk.

0: Tout oublier. En dat titel betekent eigenlijk letterlijk alles vergeten. Het nummer gaat over de druk om altijd gelukkig te moeten zijn. Angèle zingt dat het tegenwoordig lijkt alsof verdriet niet meer geaccepteerd wordt en dat je gewoon gelukkig moet zijn. Romeo Elvis, met wie ze het nummer zingt, vult dit aan met een rap over eenzaamheid, verveling en het gevoel niet aan de verwachtingen te voldoen. Het lied stelt de vraag of je echt gelukkig kunt worden door de pijn en tegenslagen simpelweg te vergeten.
1: Wat mooi.
0: Wat mooi, hè? En dan, heb jij dit Franse nummer gevonden? Franse pleitje?
1: Zeker niet. Jij kwam hier mee en zei zo een keertje
0: wat
1: nieuwers draaien. Ja. Dan een echte ouderwetse chanson.
0: Nou, daar wilde ik ook heen. En toen dacht ik, het is ook mooi om in 2018 nog steeds hele mooie Franse muziek te kunnen vinden.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar, en er zit een heel team achter, hè, die Hans die dat doet.
0: Ja.
1: Zeker drie.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja. Ja. Dus de pareltjes worden er wel uitgekozen, hoor.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat hoor je ook in het volgende uur. Er zit ook een pareltje, ook Franstalig toevallig gewijs.
0: Ja, leuk.
1: Maar dat is wel wat moeilijker om aan info te komen over dat nummer.
0: Ja?
1: Ja, jij stuurde vanmorgen nog, nou, ik heb moeilijk te vinden, moeilijk, problemen.
0: Oh, die?
1: We moeten het zo draaien.
0: Ja, we gaan het zo draaien. Ook, ja, dat is ook een Frans pleitje.
1: Ja, inderdaad, ja, een Griekse redactiekeus. Jawel.
0: Ja.
1: Jawel.
0: Ja, een heel verhaal, dat kan toch niet verklappen, hè?
1: Nee, dan moet je het volgende uur ook gaan laten. Nee.
0: Gaan we eerst even een stukje rijden?
1: Ja, we gaan even draaien.
0: Mag ik links of ga ik rechts?
1: Jij mag links.
0: Wat deed jij nou?
1: Sniffen het eerst.
0: Oh, ja.

0: zo'n nummer waar je echt gewoon vrolijk van wordt. En als je je ogen dicht doet, dan rij je ook gewoon over die highway. Gewoon aan de linker of aan de rechterkant. Dat ligt gewoon
1: dat maakt niet uit.
0: Maakt niks uit. Nee, oké. Okay.
1: Hebben we nog een fanmailtje?
0: Nou ja, dat hebben we.
1: Ach,
0: oh, doen we even een kopje koffie ondertussen?
1: Ja,
0: oké.
1: Pak jij dan even het mailtje bij?
0: Ja, dan pak ik. Nou, het is geen mailtje. Ik kreeg een appje binnen vorige week van een luisteraar waarvan ik niet had verwacht dat zij iedere week zou luisteren. Maar het is wel zo.
1: Iedere
0: en
1: week.
0: Wie heb je het dan, Hans? Ik heb het over Jeannette. Haar achternaam ken ik, maar dat is niet voor publicatie bestemd natuurlijk.
1: Dan moet je maar googlen.
0: En wij zaten eigenlijk vorige week tijdens de uitzending een beetje te praten over de jaren 80 en over eten en broodjes. En toen kwam er even later...
1: Niks voor ons.
0: Sorry? Niks voor ons? Nee, dat is waar. Maar toen kwam er een appje binnen bij mij en daar schreef ze... Hi Hans, alles goed? Gewoon even een vraag. Hebben jullie ook een broodje speciaal?
1: Oh.
0: Of misschien wel een broodje filet américain. En toen dacht ik, nou, wat moet ik daar nou mee? En toen zei ze, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Het past wel een beetje bij jullie programma. Niet alleen met de programmanaam, maar ook hoe jullie het programma maken. Maar dan heb ik meteen een verzoekje.
1: Oh.
0: Want via dat broodje filet américain kwam ze eigenlijk een beetje rare bruggetje. Maar goed, ik vond het wel leuk. Op Man Eater van Hall & Oates. En toen dacht ik, oké, dat... Ja, Man Eater en dat broodje filet américain, ik...
1: Jij moet nog het bruggetje vinden.
0: Nou ja, ik moet er iedere keer aan denken... als wij hier dan een broodje smeren met lekker boter erop... en een beetje filet américain. Dan denk ik nu dus aan het verzoekje. En
1: Hall & Oates, denk je nu?
0: Ja, dan denk ik welke kerel zou dit zijn. Denk
1: broodje Hall & Oates.
0: Ja.
1: Maar even tussendoor.
0: Ja.
1: Gaat het goed met je?
0: Het gaat met mij goed.
1: Ja, nee, omdat dat was ook een vraag.
0: Ja, nee, dat gaat... Ja, ze vroeg alles goed. Ja, Jeannette, het gaat goed met ons.
1: Kijk, dat willen de luisteraars ook weten.
0: Ja, dat is prima.
1: Belangrijk informatie.
0: Nou, we vinden het ook leuk dat ze luistert. Dat moet ze vooral blijven doen.
1: Zo is dat.
0: Oké. Okay.
1: Dus voor wie was deze?
0: Voor Jeannette.
1: En wat is het?
0: The Roll, The Joe Notes. En de titel?

0: broodjes?
1: Nou, daar heb je er nogal wat van. Broodje kroket, broodje bapau, broodje aap. Maar het enig echte broodje met drie sterren is natuurlijk broodje...

0: Robin, Dancing on My Own. En het is weer helemaal een hit geworden, Hans.
1: Ja, leuk hè?
0: Niet omdat ze het voorprogramma was van Harry Styles in de Arena. Nee, dat niet. Het komt vanwege een Netflix-serie, Voicemails for Isabel. Ja, de jeugd heeft het nummer weer herontdekt, want het komt uit 2010. Hè?
1: Ja.
0: De meesten die Netflix kijken nu, die waren er toen nog niet. En die dachten van, nou, wat een leuk nummer, ik ga het opzoeken. Nou, dat is
1: dit. En dan krijgt het weer de tweede kant.
0: Zo is dat.
1: Nou, leuk.
2: Hansje, Hansje, hey Hans, wat is het broodje van de week?
1: Dat ga ik jullie uitleggen, dat is hartstikke leuk. Dit is misschien wel een mooie openingszin om het gesprek gewoon te openen. Leuk. Reform Inc. is geboren uit de overtuiging dat lichamelijke beweging, specifiek Pilates, voor iedereen waardevol is, ongeacht leeftijd, niveau of het doel.
3: Ja,
1: zeg ik het goed, hè?
3: Ja, zeker.
1: Hier in de studio, Inge van der Meij. Leuk dat je er bent.
3: Dank je.
1: En kun je mij eerst eens uitleggen, wat is Pilates?
3: Oh, dat is een hele goede vraag. Een Pilates is een manier van bewegen waarbij je de connectie tussen geest, ademhaling en interactie met je lijf en bewegen heel erg activeert.
1: Ja, heb ik nog iets gedaan met tai chi, maar dat is heel anders.
3: Ja, dat is heel anders, ja.
1: Ja.
3: Ik vergelijk het altijd het meest met yoga, maar dat is het niet.
1: Nee.
3: Want ik heb stiekem niet zo heel veel met yoga.
1: Ja.
3: Dat is veel te zacht. En, nou, zal ik vast ook veel mensen voor het hoofd stoten. maar Pilates is wat meer toch die core en die kracht.
1: Oké, we gaan het er straks verder over hebben.
3: Leuk.
1: Iron Man gelopen in 16 uur.
3: Ja, gelopen was het wel een heel groot deel, ja.
1: Maar je moest ook fietsen.
3: Ja, je moest ook fietsen. Ja, dat vond ik wat minder.
1: Ja, je hebt niks met fietsen.
3: Daar kwam ik gedurende de training erachter dat ik niks met fietsen had.
1: Ja.
3: Ik had het heel erg geromantiseerd in mijn hoofd.
1: Ja.
3: En eigenlijk, ik ben in de winter heel erg begonnen met fietstrainen.
1: Mm-hmm.
3: Dat is binnen.
1: Ja.
3: En toen ik eenmaal naar buiten moest, vond ik dat stiekem niet zo heel erg leuk.
1: Ja. De Iron Man, is dat een soort triathlon, maar dan 10 keer zo zwaar?
3: Nee, het is een triathlon.
1: Ja?
3: Het is alleen anders gemarket.
1: Oké.
3: Dus het is eigenlijk, ja.
1: Maar een triathlon doe je geen 16 uur over?
3: Als je het goed doet, niet, nee. Als je iets minder goed bent, wel.
1: Maar je had een hele goede voorbereiding. Je bent met je man naar heel ver weg gegaan om je voor te bereiden.
3: Ja, ik heb denk ik wel 2 jaar getraind.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Je zit erbij te lachen. Ja. Dat was heel erg leuk.
3: Ja, nee, het was. Eigenlijk zeggen ze met triathlon wel eens dat er 4 disciplines zijn.
1: Ja.
3: Dat is zwemmen ten eerste.
1: Mm-hmm.
3: Dat kan ik vrij goed.
1: Dat is aangeboren.
3: Ja, daar heb je niet zoveel aan. Want
1: nee.
3: Dat duurt maar een uurtje.
1: Oh ja.
3: Dan heb je fietsen. Ja. Dan heb je hardlopen. En de vierde discipline is voeding.
1: En, alleen maar eten?
3: Ja, en daar ben ik normaliter heel goed in.
1: Mm-hmm.
3: Maar niet... tijdens training moet je zoveel koolhydraten, zoveel suiker je lichaam inproppen.
1: Ja.
3: En eigenlijk ging dat op de helft al fout. Ja, dus ik durf eigenlijk wel te stellen dat ik denk een uurtje of 13, misschien wel 12,5 sport
1: eten.
3: Heb.
1: Ja.
3: Oh. Tijdens die Ironman, nee. Ja? En de rest heb ik op de porterpotties doorgebracht. Onderweg.
0: Oh, Jezus.
3: Ja.
0: Was het voor een doel? Was het gewoon voor de lol?
1: Nee, was voor een doel.
3: Het was zeker voor een doel.
0: Wat was het doel?
3: Nou, ik moet zeggen, het begint ook een beetje bij je eigen... Je moet een beetje gek zijn om zoiets, denk ik, te gaan doen. Dus het leek me heel erg leuk. En mijn vader die heeft Parkinson. Dat kreeg hij toen ik 13 was. En eigenlijk zei mijn zusje heel snel van, als je zoiets gaafs gaat doen, dan moet je dat combineren met geld inzamelen voor Parkinson.
1: Ja.
3: Dus dat heb ik gedaan.
0: Oh, wat goed.
3: Ja, en dat hielp me er wel doorheen. Want er is heel vaak tijdens de training en ook tijdens de Ironman zelf dat ik dacht... Als ik nu ga stoppen, dan kan ik nog lekker mee barbecuen. Of... Ik heb nu gefietst, dat is ook al heel knap.
0: Ja.
3: Maar ik dacht, ja, dat kan ik niet maken. ik moet het halen, dacht ik.
0: Ja.
3: Ja.
1: Maar je hebt het wel gedaan. Je hebt
3: het
1: gehaald.
3: Ik heb het wel gedaan, ja, in 16 uur, ja.
1: Maakt niet uit, daar praten we niet meer over. Dat knippen we er gewoon later uit.
3: Kijk, weet je, ik heb wel optimaal genoten. Heel lang van het parcours. En je hebt aan het einde van de Ironman heb je altijd, zeg maar echt aan het einde voor de laatste binnenkomers heb je de Heroes Hour.
1: Ja.
3: Ja, daar heb ik wel gehaald. Dus, en in donker binnenkomen heeft ook iets magisch.
1: ik vond het volgens mij... Ik heb er geen beelden van gezien, maar het lijkt me heel romantisch... om na 16 uur gewoon binnen te komen en dat je denkt, ik heb het wel gedaan.
3: Ja, ik moet zeggen, aan het einde werd het ook wel een beetje... Weet je, het wordt dan donker, het parcours wordt steeds leger.
1: Ja.
3: De aanmoediging wordt steeds minder.
0: En je bent kapot.
3: Ja, je bent kapot.
1: Maar had jij niemand die met jou mee fietste? Of is dat niet? Dat mag niet.
3: Nee, je moet alles zelf doen. Als er zijn zoveel momenten waarop het eigenlijk fout kan gaan. Ja. Maar, want ik kan geen band plakken. Dus dat als ik een lekker band had, dan wisten we al heel snel van... oei.
0: Dus jij hoopte op die lekker band van dan hoop ik niet meer te fietsen. Heerlijk. Klaar, weg.
3: Ja, nee, we hadden helemaal van die speciale banden dan. Die, nou ja, echt bijna van die ondoordringbare banden voor mij gedaan. Maar die zijn ook bijna onvervangbaar zelf. Ik kreeg dat niet voor elkaar. Dus als ik een lekker band had, dan was het wel een beetje de sjaak geweest. Maar dat moet je ook allemaal zelf doen. En niemand mag je helpen. Je mag geen voeding aannemen. Niemand mag met je meelopen. Je mag niet steren. Dus je mag niet in een groepje fietsen. Allemaal gedisqualificeerd.
1: Oh?
3: Ja. Maar, het is niet erg, want met fietsen... Ik was als een van de eerste het water uit. En ik weet niet of je... We gaan nu wel, ik vind het een hele mooie sport, dus ik kan hier uren over praten. Maar de meeste triatleten hebben zo'n echt zo'n speedbike. Zo helemaal liggend op die fiets. Er zijn fietsen van €15.000 die daar aan meedoen. Ja, en we zaten ook op zo'n camping. En daar zijn dan allemaal van die mensen die dan echt 3 of 4 van die fietsen tevoorschijn pakken. En dan 's ochtends denken, welke ga ik gebruiken? Ja, ik had gewoon een fiets tweedehands via Bicycle Online uit Noorwegen voor €600. Ja, dus ik kwam echt dat water uit als een van de eerste. En toen stapte ik op die fiets. En dan, de meeste mensen gaan dan liggen op hun lichtstuur. Ik dacht, dat is allemaal niet voor mij gemaakt. Dus ik zat gewoon een beetje soort van op een semi. Het was geen stadsfiets, maar het voelde net alsof ik... Dat liedje van Turks Fruit en dat hij dan fietst.
0: Ja.
3: Zo voelde ik dat ik op die fiets zat.
0: Had je ook het gevoel dat er iemand achterop zat?
3: Daar leek het bijna wel op. Zo langzaam ging ik in ieder geval wel. En al die mensen zo kijken aan de zijkant van... zij doet mee. Ja, zij doet mee. Maar goed, je mag dus niet in... Of als je moet inhalen en je mag niet steren en zo. Maar dat is niet gebeurd. Want ik was, weet ik veel, als 50ste of zo het water uit. En ik ben door 1400 man op die fiets ben ik ingehaald. Dus daar hoefde ik me niet druk om te maken. Goed. Ja.
1: Maar dat zwemmen, nog even over het zwemmen, waarom het zo snel ging. Dat is niet zo heel gek. Want dat zit, ik zei net al, dat zit in je roots. Dat is aangeboren.
3: Ja.
1: Want je vader is waterpolo-coach geweest. Ook in de jaren 80 heeft hij zelf waterpolo gedaan. 2 keer aan de Olympische Spelen.
3: Ja, klopt. En je moeder ook.
1: Die, maar niet met waterpolo, toch?
3: Nee, wedstrijdzwemmen.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja, ik ben een beetje als een vis op het droge, zeg ik altijd.
1: En jij hebt niks gedaan in het zwemmen?
3: Jawel, ik heb... Eigenlijk vanaf dat ik een jaartje of 13 was, dus niet eens zo heel vroeg, ben ik wel gaan wedstrijdzwemmen.
1: Maar je hebt helemaal niet van die ronde schouders.
3: Ja, die had ik wel hoor.
1: Die zijn er weer afgetraind, toen ik.
3: Maar ik moet zeggen, ik heb wel eens naast Ranomi gestaan. Ik weet niet, Ranomi.
1: Ja, Ja, precies.
3: Dan viel ik wel weg, ja. Maar ik was wel 2 keer zo breed. Ja, dat slankt gelukkig ook weer een beetje af.
1: Dat gaat er weer af.
3: Ja,
1: door de Pilates natuurlijk.
3: Ja, uiteraard. De Pilates arts.
1: Zullen we even een plaatje draaien, Tim? Dat we hier daarna nog even op dat Pilates doorgaan. Dat vind ik wel heel leuk.
0: En ik vroeg je een verzoekplaatje en toen kwam je hiermee.
3: Ja.
0: Want het heeft een betekenis. Wil je vertellen of hou je hem?
3: Nee, het is niet heel... Het is gewoon het liedje wat mij eigenlijk 16 uur lang door een Ironman heeft heen gehaald. Het is het liedje wat ik altijd op had als ik moest trainen. Als ik harde sessies moest doen. Als ik intervaltraining had. Of als ik weer 3 of 4 uur op die fiets moest. Niet dat ik dan 3 uur dit liedje luisterde. Maar dit hielp me altijd wel een beetje om nog op die momenten er doorheen te komen. Dus dat is wat het betekent.
0: Desire, Calvin Harris en Sam Smith.

0: Ja, dan snap ik wel dat je er energie van krijgt als je dit rijdt op de fiets.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou, het zou ook niks voor mij zijn, denk ik.
0: Dit, nee? Nee,
1: ja, goed, ik rij elektrisch, dus ik zet hem gewoon op standje 10... en dan kan ik het tempo aanhouden in het... ja.
2: Ik ook hoor inmiddels.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar ik heb de Alp de West gefietst. Twee keer op. Eén keer snel en de andere keer iets minder snel.
2: Oh, wat
0: en dan
2: super.
0: Is dit ritme was wel... Dat is lekker.
1: Ja,
0: goed. Ja.
2: Ook goed. Heel mooi.
0: Zeker, zeker. Ja. Maar zwaar, vooral de tweede keer. Verschrikkelijk. Ja. Ik had afgesproken twee keer. Maar de tweede keer was er afzien.
2: Oh, pittig.
0: De eerste keer vloog ik omhoog, drie keer stoppen onderweg.
2: Oh, ja.
0: De tweede keer heb ik, denk ik, elke bocht nog een keer even pauze. Ja. Onder het mom, even kijken om je heen.
2: Ja, dat moet kapot. Ook. Dat moet ook.
0: Ja, zeker.
2: Zeker.
1: Hé, hey, Inge, we hadden het net over je geschiedenis en over de Iron Man. Hm. En het project wat je samen met je zus Wieke had gedaan.
2: Ja.
1: Is het Wieke of Wieke?
2: Ja, Wieke.
1: Wieke toch? Oké, okay, ja. Gelukkig. Ik schoot hem goed. Maar ja. Jij had een leuke kantoorbaan. Ben je mee gestopt?
2: Ja, klopt.
1: En je gaat nu gewoon het diepe in door een eigen studio.
2: Ja,
1: met
2: klopt
1: Pilates.
2: Ook. Ja, dat klopt ook.
1: Maar hoe kom je daar opeens op?
2: Nou, ik doe eigenlijk al mijn hele leven Pilates.
1: Ja.
2: Mat. Heel in het begin is het ooit een beetje gestart als een soort van noodzakelijk kwaad.
1: Mm-hmm.
2: Zeker als je veel hard loopt, heb je snel kans op blessures. Althans, dat hoor je natuurlijk heel veel ook. En heb ik het meer als noodzakelijk gezien om mijn spieren sterk te houden. Om mijn knieën goed te houden. Hoe langer je loopt, hoe meer je daar tegenaan gaat lopen. En ik ben het steeds leuker gaan vinden.
1: Ja.
2: Juist ook omdat reformer dan niet. Dat is met een bank. Uh-huh. Dat wat zegt. Maar matpilates kun je in principe overal doen.
1: Nee, ik heb me echt heel goed voorbereid op het Pilates. Ik heb ook meteen via de website bij jou heb ik pop gegeven voor de
2: Leuk. Ik zou het heel leuk vinden als jullie allemaal een keertje komen.
1: Dat lijkt me niet voor mij. Maar ik heb
2: in het begin, maar het is echt voor iedereen.
1: Oh. Ja, nou goed, ik ga erover nadenken. Maar ik heb ook een filmpje gezien van Jozef Pilates.
2: Ja.
1: Want die heeft het...
2: Bedacht.
1: Ja, bedacht. Zeggen we gewoon bedacht. Ja, oké. En dat was begin 1900. Hm. En daar is hij eigenlijk met name het torso van de mens, het bovenlijf van de mens, is hij gaan stimuleren om het sterker te maken.
2: Ja, de core.
1: De core, ja.
2: Ja, dat is belangrijk. Althans, daar ligt de focus op.
1: En dat is ook het bijzondere van Pilates, denk ik. Dat je op die manier gewoon heel anders met je lijf bezig bent. Dat is anders dan bij yoga, want yoga gaat rust, toch?
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou heb je natuurlijk ook wel vormen van yoga die echt wel wat uitdagender zijn. Mm-hmm. Power yoga, et cetera. En dat komt eigenlijk al wat meer in de buurt van Pilates. Yeah. Maar Pilates is echt wel gericht op een stukje kracht. Vooral bij het belangrijkste gedeelte van je lichaam. Namelijk het hele middenrif en het middengebied. En dat is goed voor de houding. Dat is goed voor later. Dat is goed voor eigenlijk iedere leeftijd. Want ook als tieners zeg maar in die fase zitten in de middelbare schooltijd, waarin er heel veel verandert, is het heel belangrijk om vanuit die kracht in de rug en in de middenrif en in de buik te gaan groeien. En dat is een beetje wat Jozef Pilates heeft getriggerd en geactiveerd in zijn methodiek.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En het is, dat vind ik een vies woord, maar het is populair op het ogenblik.
2: Het is heel populair. En dat vind ik dan weer leuk natuurlijk.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij het minder leuk vindt dat de buren aan de overkant
2: zich ook bezighouden. Ja, ze schieten als paddenstoelen de grond uit. Ja,
1: dat klopt.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dan ga je natuurlijk nadenken van ben ik dan de zoveelste? Maar dan moet je toch ook wel...
1: Nee, je bent de beste en de leukste.
2: Nou, het is... Je moet natuurlijk een beetje uitgaan van je eigen kracht. En ik denk dat er verschillen zijn. In Pilates, er zijn verschillen in studio's en er zijn verschillen in lessen.
1: Mm-hmm.
2: Mijn studio gaat uit van Jozef Pilates, van de methodiek, van de oorsprong. Gaat uit van certificering. Ik heb banken staan, die kosten €7.000 per stuk.
1: En die heb je niet in Noorwegen besteld?
2: Ze komen uit Germany.
1: Oh nee, want daar kwam jouw fiets vandaan.
2: Nee, die niet.
1: Nee.
2: Nee, maar je hebt heel veel studio's tegenwoordig. Kijk, het is een hype. Dus mensen kapitaliseren op dat het een hype is.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik noem het altijd een beetje... Je hebt natuurlijk links en rechts overal de basic fits in Pilates die uit de grond vliegen. Mm-hmm.
1: Maar jij wil zeggen, ik ga er wel heel serieus mee om.
2: Ik ga er heel serieus mee
1: om. Ja.
2: En het is ook mijn passie. Sport, bewegen, gezondheid van mensen, welzijn van mensen is mijn passie. En ik heb dat altijd, mijn hele leven, mijn hele werkende carrière... Heb ik daar tijd voor moeten vrijmaken. En nu kan ik eindelijk die stap maken dat dat gewoon...
1: En dan heb je je huis verkocht.
2: Ja.
1: En dan koop je een nieuw huis.
2: Ja, kleiner.
1: En dan heb je wat geld over om je studio.
2: En doen we dat, ja. Dat begon een beetje zoals tegen mijn man. Van ja, ik wil het lesgeven weer oppakken.
1: Ja.
2: Ik ga weer even een soort refreshing cursusje doen. Dat lijkt me weer leuk. Dus dat was dan oké. En dat gaat dan heel snel, schiet dat door in het feit dat de studio op het Gildeplein vrij kwam.
1: En Jeroen is de eerste klant.
2: Nee, het is grappig gezegd. Die heeft echt nog nooit een les Pilates gedaan.
1: Nee?
2: Nee, hij is super supportive, maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Nee, oké.
2: Okay. Nee.
1: Hey, toen we je uitnodigde, toen zei je hartstikke leuk. Ik kom op de fiets deze kant, want ik zit natuurlijk met mijn praktijk heel erg dicht in de buurt.
2: Ja.
1: Want je zei het net al, Gildeplein. In de oude winkel van

0: aanmeldingen gaan ook heel goed. Daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Als je een keer wat leuks, echt iets speciaals gaat doen. Je weet wat te vinden. Dan...
0: Echt iets speciaals?
1: Ja. Ja, nee, oké. Okay.
0: Als ik echt een uitdaging zoek, dan kom ik hier.
1: Ja, als ik er maar niet aan mee hoef te doen. Dankjewel. Leuk dat je er was, Inge.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Leuk, dankjewel.
1: Tot ziens, dag.
2: Oh, Hans, we hebben nog heel even. Dan moeten we eruit. We gaan eruit met Tom's Diner.
1: Vlieg
2: en E. En Suzanne Vega. En dan zijn we er straks weer terug volgende uur.
1: Ja, leuk.
2: Pak je nog even een broodje? En
1: ja, we gaan even dineren nu.
2: Lekker, eindelijk.
1: Tom's Diner.
2: Werk.
1: Tim Tam.

0: en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.

0: specialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
4: Eindeloos Eimond.
5: Lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier altijd weer. Bij Tim en Hans. Broodje.

0: Uur 2 van deze zonnige zaterdagaflevering 446. De rust. Hans is er weer een beetje.
1: Ja, ik moet een heleboel bladzijden opeens omslaan. Dat uur is voorbij gevlogen.
0: Helemaal.
1: Ja.
0: En zo'n gesprek ook. Het is gewoon een kwartier wat we geluld hebben.
1: Meen je niet? Ja, daar heeft die plaat ook in gezeten, toch?
0: Ja, maar dat was gewoon... Dan is het 12 minuten ouwe hoeren. En dat gaat zo voorbij.
1: Ik kreeg foto's van luisteraars die al meteen oefeningen aan het doen waren. Dus dat is hartstikke leuk. Gewoon oefeningen doen. Pilates op het gesprek met Inge.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, dat vind ik gewoon bijzonder.
0: Ja.
1: Dan heb je toch een hele knappe uitstraling op gebied van Pilates.
0: Zo is dat.
1: Toch?
0: Zo is dat. Uur 2. Al onze items zitten natuurlijk weer in de kofferplaten. Ja. We hebben de koffer weer meegenomen, dus dan halen we straks weer even een plaatje uit. Onze muziekredactie die heeft ons niet alleen gelaten. Gewoon ook een plaat meegegeven.
1: Nou, wel een beetje alleen gelaten, hoor.
0: Ja, wel een beetje. Maar wel een plaat meegegeven. Dus dat is fijn. Amazing plaat. We mogen weer meezingen met een Nederlandstalige nummer die we al heel lang niet gedraaid hebben, zouden we kunnen zeggen. Hij was ook een beetje een periode geboycott. Oh. Maar wij gaan hem gewoon draaien, want het is een beetje rustiger op dat vlak geworden. En we gaan een spelletje spelen. Tim Pampet, ik heb hem weer meegenomen.
1: Natuurlijk. Heb je weer meegenomen?
0: Ik heb mijn Tim Pampet weer meegenomen. Tim Pampet, we gaan hem weer spelen.
1: Ik had er vroeger altijd problemen mee met zo. Ik draaide zo hard aan dat wieltje.
0: Ja, maar dat is een beetje gochme.
1: Oh.
0: Want het zit hem in je duim, in je wijsvinger.
1: Ja.
0: Souplesse.
1: Bij mij draaide ik zo hard dat de ding gewoon ging zweven. En het,
0: echt waar?
1: Ja, echt. Vloog zo van tafel af.
0: Dat mag jij niet draaien. Maar...
1: Nee, ik laat het aan jou over.
0: Dat is fijn.
1: Ik heb Hanzeborden.
0: Jij hebt Hanzeborden.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook leuk. We worden keihard uitgelachen.
1: Ja, zitten Hansen... gewoon bij en ze zitten ons uit te lachen.
0: Ja, Hanzeborden. Ja. Dat is ook leuk. Moeten we ook weer een keertje
1: gaan. Ga straks wel even met te praten. Dat is hartstikke leuk.
0: Nee, ik loop ze weg. Ja. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Hey, we gaan naar de muziek. 2020 schoot een nummer de hitlijst in. Pink Pony Club. Het is vandaag ook een beetje... Het is Roze Zaterdag, hè?
1: Ja.
0: Daar gaan we straks ook een klein blokje van draaien. We zouden misschien een razende reporter...
1: Ja,
0: ons Bartje zouden willen lopen.
1: Maar Bartje gaat zelf niet.
0: Bartje gaat niet.
1: Nee.
0: We hebben geen razende reporter. Is natuurlijk niet erg. We kunnen natuurlijk even goed gewoon de muziek draaien. We beginnen met Chappelle Roan, de Pink Pony Club.
1: Oh, lekker.
0: Ook een heerlijke plaat om dit uur ook een beetje mee af te trappen, Hans. Maestro, piano.
1: Ja.

0: Pink Cadillac is een nummer van Bruce Springsteen dat in 1984 werd uitgebracht als een niet-album B-kant van Dancing in the Dark. Bette Midler die hield van het nummer en nam het op voor haar No Frills album uit 1983. Maar nadat het was opgenomen stopte Springsteen de release legaal. Hij had er geen zin meer in, hij vond het helemaal niet meer mooi. Pink Cadillac beleefde zijn bekendste incarnatie via de R&B-interpretatie van Natalie Cole, die in 1988 een top 10 single werd. Waar hebben we het over? Natalie Cole en Pink Cadillac.
1: Mooie keuze. Lekker nummer, hè?
0: Ja.
1: Ja, hebben we ook eigenlijk nooit gedraaid.
0: Nee, omdat jij niet bekend wil maken dat jij een roze Cadillac hebt.
1: Nee.
0: Daar schaam jij je een beetje voor op. Dat jij gewoon als grote stoere man in een roze auto rondrijdt hier in het Beverwijkse.
1: Echte mannen dragen rozans.
0: Ja.
1: Maar ik wist niet dat jouw Cadillac was. Maar we gaan naar de jaren 60. Tom Jones wordt een nieuw Pussycat. Hé, dat nummer bevat origineel een intro van 13 seconden... met een stukje brekend glas erin, gekkigheid.
0: Mm-hmm.
1: Maar die hebben ze dus eigenlijk gewoon helemaal eraf geknipt.
0: Ja.
1: En daarna hebben ze het pas de wereld ingeslingerd, dat nummer.
0: Oh?
1: Ja.
0: Moeten wij dan niet een keer op zoek naar de originele versie met dat langere intro? Is dat niet leuk?
1: Een brekende glas erbij.
0: Ja, dat lijkt me leuk.
1: Ja, kunnen we doen.
0: Ja.
1: Het fijne wel is dat Tom Jones nu dan gewoon het nummer zelf introduceert.
0: Oké, heb jij hem wel eens gezien, ook in het echt?
1: 1 keer.
0: Meen je?
1: Ja. Noordzee Jazz, jij?
0: Ja, ik ook.
1: Nee. Waar heb je hem gezien?
0: Ja, Rotterdam.
1: Rotterdam?
0: Rotterdam, ja.
1: Ook in Aoi.
0: Oh, ja, goed. Draaien.
1: Ja, Tom Jones... Hij vertelt zelf welk nummer het is. Ik heb het overklapt. Kom, maar dat maakt niet uit.
0: Ja. Watch out!

0: Ga mee op een muzikale reis in de redactietaxi.
1: Ton steak, il est pas blond, c'est pas bon, Renoir.
2: Oh.

0: Ja, ja. Wil jij er wat over vertellen over deze muziekredactiekeuze voor deze week? Gospel... Wat is het? Gospelize met Malady. Ja, het is een vrij nieuw nummer.
1: Ja.
0: Moeilijk om erachter te komen hoe en wat van wie en waarom en ja, hoe.
1: Het bijzondere vind ik altijd dat er geen geschiedenis te vinden is van deze artiest. En ook geen optredens gepland zijn van deze artiest.
0: Of geweest zijn.
1: Of geweest zijn. Ja. En dan kijk ik altijd op de muziekdiensten waar het af te spelen is.
0: Ja.
1: En in dit geval zie ik het dan alleen maar bij die grote groene muziekvogel.
0: Ja. Ja, dat rondje.
1: En dan denk ik van, oké, ja, dan ja. Klopt er iets niet bij mij in mijn hoofd.
0: Dan denk je, AI.
1: Ja, dan denk ik, waar is Ari?
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja, daarmee wil ik niks tekort doen aan onze muziekredactie, want die werkt er iedere week eigenlijk knijterhard voor om alle vrienden, katten of honden te vriend te houden. En iedere keer met een hele mooie keuze te komen. Ondanks het harde werken wat ze doet.
0: En het leuke is, wij waren laatst. Gingen we boodschappen doen in Kogan de Saan.
1: Ja.
0: En toen waren we daar bij een supermarkt.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja.
0: Waar je boodschappen doet?
1: Ja, die blauwe.
0: Precies. Aha, die bedoel je. Ja. Ja.
1: Aha.
0: Aha. Maar. Daar draaide dus iemand ook dat nummer uit in zijn auto.
1: Ja.
0: Dus het is niet een heel onbekend nummer.
1: Maar was dat die man met het Franse kenteken ook?
0: Non.
1: Oh, het was hem zelf niet?
0: Nee, het is gewoon een Nederlands kenteken.
1: Oh, nee.
0: Okay. Over Frankrijk gesproken, leuk dat je het opbrengt.
1: Ja.
0: Het is vandaag Zwarte Zaterdag, hè? In Frankrijk. Nee,
1: ja, ik heb er wel iets van gezien, ja. Maar dat is tegenwoordig toch ook over twee weekenden verspreid.
0: Ja, en Zwarte Maandag, volgens mij is het elke dag druk daar.
1: Ja.
0: Helemaal nu deze periode.
1: Ja.
0: Ja, Code Rood hebben ze ook, Frankrijk, ja, denk ik.
1: Vroeg stond de Route du Soleil, die vanuit Parijs richting Lille.
0: Of Marseille.
1: Nee, Lyon.
0: Lyon.
1: Door elkaar niet. Lille is in Noord-Frankrijk en Lyon. Parijs, Lyon. En dan ga je door naar het zuiden.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik heb hem ook nog wel gefietst, maar ja, dat ging nooit helemaal.
0: Je had geen last van de code...
1: Nee, Code Rood.
0: Nee. Nee. Zwarte Zaterdag daar.
1: Ja.
0: Roze Zaterdag hier in Amsterdam. Nederland.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Gaan we gewoon even een blokje draaien, vind je niet?
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel jammer. Hij luistert niet, want wij hebben vorige jaren hebben we vaak Bartje gehad aan de telefoon.
0: Ja, die deed als een razende reporter in Amsterdam, vertelde niet leuk wat hij allemaal zag.
1: En dan hadden we tevoren afgesproken dat we hem op een half uur zouden gaan bellen. En dan vervolgens liep hij ergens met een heerlijk biertje in het rond. En was hij gewoon 20 minuten niet te bereiken.
0: En wat zie je allemaal? Ja, ik zie overal piemels. Allemaal overal piemels.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk. Dat is natuurlijk, dat hoort bij de dag vandaag in Amsterdam.
1: We missen hem wel een beetje, Bartje.
0: Zeker. Dit zijn de Sister Sisters met

0: Veel radiostations hebben een dreamteam.
1: Heemskerk FM heeft Hans en Tim.
0: Of Tim en Hans. Nou ja, net zo leuk trouwens.

0: Laten we nou in godsnaam hopen dat het wat rustiger wordt dan in Berlijn afgelopen... Vorige week? Ja, vorig weekend. Ja, want dat was natuurlijk een chaos tot en met. Laten we gewoon hopen dat het... Het is mooi weer. Gewoon gezelligheid.
1: Ja.
0: Langs het kanaal.
1: Ja, dan kun je wel zeggen, Amsterdam is hier wat anders dan Berlijn. Maar je hoeft er maar een paar gekken tussen te hebben die... hier rijdt dan nu ook weer een politieauto voorbij. Maar
0: ja,
1: je hoeft er maar een paar gekken tussen te hebben tussen die vele duizenden fans en leuke mensen. En dan gebeuren er gekke dingen. Dus we gaan ervan uit dat het niet gebeurt, Tim.
0: Gek.
1: Diana Ross, heb je die wel eens live gezien?
0: Ja, het lijkt. Ook Naughty Desk. Jij?
1: Nee.
0: Ah. Zullen we even een spelletje spelen, Hans?
1: Ja, laten we doen.
0: Ah, ga. Kom maar, net in. Dan gaat het daar. Dit is een goeie, Dit is, ja.
1: Ja?
0: De K. Ja, Tim Pompet, dames en heren. En dan mag ik de K, iets met de K.
1: Katy Perry,
0: ja.
1: Kid Creole.
0: Kid Creole, Kinderen voor Kinderen kan ik ook doen.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Kings of Leon, ik ben niet zo van de
1: Kids. Nee, Kiss?
0: Kiss, ja, dat hebben we laatst al gedraaid. Killers.
1: Oh, de Killers?
0: Killers.
1: Oh.
0: Laten we de Killers doen.
1: Ja?
0: Ja. Okay. Die draaien we nooit. Dat is een keertje wat anders.
1: Ja, Kraantje Papi had ook gekund voor Stefan.
0: Vind ik ook leuk om te draaien. Maar we gaan straks meezingen met een Nederlandstalige plaat.
1: Oh, en die doen we dan voor
0: ook
1: Stefan?
0: Voor Stefan.
1: Ja, oké, dat is goed.
0: Ja. Maar dit gaan we gaan de Killers draaien. En dan moeten we wel even kijken wat van de Killers we gaan doen natuurlijk. Want dus de keuze is reuze, Hans.
1: Ja, absoluut.
0: Er zijn zoveel nummers van de Killers die we kunnen draaien.
1: Ja. En anders draaien we toch Christy McCoyle. Kan ook.
0: Christy McCoyle natuurlijk. Ja, ik heb er één.
1: Ja. Heb je er één?
0: Ja, Mr. Brightside gaan we draaien.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is toch wel lekker, hè?
1: Ja?
0: Ja, daar kunnen we straks ook een klein beetje mee zingen, stiekem.
1: Oké.
0: Ja, vooral festivalgangers.

0: was dit een mooi album. Ik denk dat hij nog steeds bij mij in de top 10 staat. Out of the Blue, het album van 1979 van Electric Light Orchestra. En het leuke is dat als je het laatste nummer op kant 1 draait...
1: Ja.
0: Dan hoor je Please Turn Me Over in de uitloopgroep.
1: Ja, dat is met Mr. Blue Sky, hè?
0: Ja, en dan moet je hem dus inderdaad omdraaien. Want dan kun je op kant 2... nooit gehoord? Oh, dat is zo leuk. Ja, echt waar. Ga een keer luisteren. Echt waar.
1: Ja.
0: En ja, misschien wel voor mij een van de mooiste albums ooit gemaakt.
1: Snap ik.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Turnstone, heerlijk nummer.
0: Ja.
1: Hé, hey, als je gaat naar www.eimond360.nl... vind je allemaal nieuwsartikelen, reportages, dingetjes. Kan je ook radioprogramma's terugluisteren. Hè? Bijvoorbeeld de Prozo's van vrijdagavond, als je dat gemist hebt.
0: Nou, was een hele leuke non-stop.
1: Ja, kan je.
0: Een beetje funky was hij deze aflevering.
1: Een beetje funky?
0: Ja.
1: Dus hou je van een beetje funky muziek? Ga naar www.eimond360.nl.
0: Ja.
1: Klik op kijk en luister, programma gemist of terugluisteren.
0: Ja, ik weet niet, het zit ergens rechtsboven in het scherm.
1: Rechts, dus ja. En dan ga je naar de Prozo's en dan selecteer je welke je wilt beluisteren. Ja. Kan je gewoon terugluisteren.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ja, dus als je nu inschakelt en je denkt van... Oh, potverdorie, anderhalf uur broodje.
0: Ja, maar nog wel even wachten.
1: Ja, precies.
0: De laatste kwartier ook gewoon afmaken. Ja.
1: Maar er staan dus ook heel veel nieuwsartikelen. Zo is er ook eentje, die is van gisteren. Brommenclub Heemskerk brengt de geur van het tweetakt in een nostalgie terug, Hans. Had jij vroeger ook een brommetje, een motortje?
0: Ja, ik had een heel klein grijs mobiletje.
1: Een mobiletje?
0: Ja, want je had van die jongens die reden op een poeg. Nou, dat vond ik helemaal niks. Of je had van die Kreidler Boys.
1: Ja.
0: Nou, die wilde alleen maar heel hard rijden. Dat deed ik gewoon op een mobiletje.
1: Jij was geen nozem van vroeger?
0: Nee. Nee, je had twee groepen. Dat waren de Kreidler Boys of de Poeg Boys.
1: Ja.
0: En de echte boys die reden op een klein mobiletje. Dat ging net
1: de
0: zo hard.
1: De echte boys.
0: Net zo hard.
1: Ja, we zoeken echt een stoer...
0: Ja, nog. Toch? Oh,
1: ja, hou op met me. Ja, het is een heel leuk artikel. Het gaat dus over de Brommenclub Heemskerk. Ja. Ben je er mee, dan kan je gewoon opgeven natuurlijk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ze zeggen zelf dat ze overal rondjes rijden. Tijdens ritjes komen ze langs A en B.
0: Maar moeten we ze niet een keer uitnodigen dan?
1: Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Maar ik weet niet of ze dat leuk vinden nu deze opmerking.
0: Jawel, dat denk ik wel. Dan komen ze op de Brommer.
1: Op de Brommer.
0: En dan gaan we ze beneden ontmoeten al. Dan gaan we gewoon met de loopzender even naar beneden. Dan gaan we ze... komen ze aan. Zo.
1: Ja, ja. Ik vind dat je het heel goed nadoet.
0: Ja.
1: Je merkt meteen dat je goed bij in die club was.
0: Ja, het geluid van een mobiletje.
1: Wat had je ook weer? Een mobilair?
0: Mobiletje.
1: Mobiletje. Ja.

0: En we draaiden hem eigenlijk ook een beetje voor de verjaardag afgelopen dinsdag van onze trouwste luisteraar Stefan.
1: Ook natuurlijk, ja, die was natuurlijk jarig. Maar dit was onze amazing plaat voor deze week. Marco Bezzato binnen uit 1999. En er hangt een herinnering aan van Big Brother dat hij naar boven werd gehezen.
0: Daar werden we net door onze redactie werden we erop gewezen.
1: Ja, in ieder geval, ja.
0: Ja, en dan zeg ik altijd meteen van misschien wil je dat zelf ook wel vertellen. En toen, nee.
1: Doen jullie dat maar, want jullie kunnen dat beter.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar nou gaat ze heel erg hard zitten lachen en ze gaat dat echt niet zeggen. Maar
1: nee, natuurlijk. Nee.
0: Ze was er volgens mij ook bij 2 december 1999.
1: Ja.
0: Ze dacht dat het aan het eind van het jaar was.
1: Op de voorwijs in Assendelft was erbij.
0: Ja. Maar waar was nou het nummer gewoon op televisie voor het eerst te zien?
1: Op Big Brother, bij Big Brother.
0: Bij Big Brother.
1: Het was natuurlijk eerst bij Top Op en zo, weet je wel.
0: Ja, want jij hebt het ook toch eens gezien. Hij werd toen ook de tuin ingehezen of zoiets.
1: Ja, bij Big Brother.
0: Oh jeetje, ja.
1: Ja, ja, ken je dat?
0: Wel leuk, hè? Zo'n redactie er gewoon bij.
1: Ja. Hey, we gaan eruit. 1996 gaan we heen. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Nou, wij zijn Broodje Hans.
0: Hey Bo, dankjewel, hè. Leuk dat je er was.
1: Ja, Hans, jij ook.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond 1:15 een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. COC Kennemerland waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg, iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond 1:15 een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. COC Kennemerland waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg, iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel mag de gietwalsinstallatie 4 weken testen na technische aanpassingen. De installatie werd stilgelegd vanwege te hoge uitstoot van kankerverwekkend chroom 6. De omgevingsdienst meet na de test of de uitstoot voldoet aan de normen. De GGD adviseert maximale beperking. Op de rotonde van de Jan van Kuikweg met de Gerrit van Assendelftweg in Heemskerk is vrijdagmiddag rond kort overeen een fietser aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is gewond en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. COC Kennemerland waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg? Iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies.

0: natuurbranden mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Eimond 360.
8: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of Ma Baker.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Zaterdagmiddag woedde een korte duinbrand bij de Grote Beerstraat in IJmuiden. De brandweer was snel ter plaatse en voorkwam uitbreiding. Niemand raakte gewond. Door de droogte waarschuwt de brandweer voor extra voorzichtigheid in natuurgebieden en het vermijden van open vuur. COC Kennemerland waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Het Dorpsfeest in Zandpoort is begonnen met 1000 deelnemers aan footgolf. Teams spelen langs bijzondere locaties zoals Molen de Zandhaas, de Vijvers aan de Dreef en Bosbeek. De route bevat ook uitdagende holes bij horecagelegenheden, wat zorgt voor een levendige sfeer. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg? Iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op af.

0: om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, Nele, goedenavond dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show bij 360 op jouw zaterdagavond. Het is 8 over 6 en dat betekent dat wij er weer klaar voor zitten. Hier in de mooie studio van 360 om een mooi vullend avondprogramma voor jullie in elkaar te flansen. Natuurlijk de Rick en Rick Show. Doe ik niet alleen, samen met mijn trouwe radiocompagnon die tegenover mij zit. Rick de Beerik, goedenavond.
2: Goedenavond. Hey. Een vullend avondprogramma met een volle studio.
1: Zeker, zeker. Zeker een volle studio. Want wij zijn niet alleen.
2: We hebben een primeur.
1: Oh ja, zeker.
2: Maar eerst met het belangrijke beginnen. Tim de Wit, goedenavond.
3: Goedenavond jongens, goedenavond.
1: Dit is het belangrijkste.
2: Maar de primeur is dat links van mij, rechts van Rick Escher, zit een vriend van de show die hier nog nooit geweest is. Goedenavond, Thijs Kouwenhoven.
4: Hallo. Oh, heel raar.
2: Ja, jongen, jezelf hè. Ja,
1: nu moet je even wennen.
4: Ik ging expres wachten tot dat moment zou komen. En dan...
2: Het is niet fijn hè?
4: Nee.
1: Helemaal schrikken.
2: Nee, wat jij hoort als wij praten, horen wij dus altijd als we met jou
4: praten. Wat een kutleven.
3: Ja, maar Matt, als je hier 4 keer geweest bent en je hoort je zo 4 keer praten, dan bent het wel. Dus
4: nou ja, of jullie...
3: uitnodiging, kom even vaker, dan komt het helemaal goed.
4: Oh, ik krijg gewoon een uitnodiging. Live.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Zeker.
4: Iedereen hoorde het.
2: Ja, we hebben je ook ingeboekt voor heel augustus, dus daar kun je vast rekening mee houden.
3: Ja. Pas je agenda maar aan, we verwachten dat je hier bent.
4: Ik kom wel elke zaterdag terug van vakantie.
1: Elke zaterdag.
2: Wat hij verwacht, hè.
3: Zwaar leven heeft die jongen.
1: Hey, we hebben natuurlijk altijd onze standaard dingen. Zometeen om 6:30 hebben wij weer de huisband.
2: Hey.
1: En we gaan het even anders doen. Want nu vind ik dat Rick de Beer een keer de hints mag voorlezen.
2: Oh, moet ik het meteen...
1: ja, doe maar. Gooi ze maar in de hints.
3: Dan moeten we het scherm even bijdraaien, want anders zie je het niet natuurlijk.
2: Oh, wat een fijne functie dat we het scherm bij kunnen draaien. Nu kan ik het perfect lezen. Als mijn dyslexie me nu nog in de steek laat, dan... helaas, helaas. We hebben het over een liedje gereleased in 2014. Het heeft 4,4 biljoen YouTube views. De difficulty is medium. Er staat al achter part 3. Weet jij wat dat betekent?
1: Ik heb geen idee.
2: Ik ook niet.
4: Part 3, dan moet je het in 3 gokken hebben, wat de meeste mensen...
2: Oh!
1: Oh, we kunnen ook...
2: Dat is een golfterm, of niet?
4: Ja.
2: Oh. Ja. Nou, ik heb hem zo gemist, die jongen. Hij doet meteen...
4: Mijn brein gaat
2: gewoon... Hij voegt waarde toe aan de uitzending.
1: We kunnen trouwens ook de hints aanpassen. We kunnen namelijk ook vragen om Spotify-streams in plaats van YouTube-streams.
3: Hey, genre kun je aanklikken. Oh, dat gaat wel helpen.
2: Kijk, het genre is pop, funk, disco.
4: Par 5, par 6.
2: Dat heeft 2,4 biljoen Spotify-streams.
3: 2014. Is dat niet...
1: Nee, je mag niet alvast raden. Nee, dat is 2012. Je mag niet alvast raden. Nee, dat is niet eerlijk. Dat zijn de hints. En de hints zijn voor 6:30. Om 6:30 gaan we een spelletje spelen.
4: Oh, we gaan
1: mensen thuis.
2: Oh.
1: Ja,
2: een programma.
1: Ja, we zijn niet nu al bezig, Matthijs.
4: Mijn brein was al overuren aan de
1: rug. Jij draait zo ver door dat je gewoon al bezig bent. Jij gaat al naar huis. Jongens, fijne avond. Je hebt hem al, je weet hem al.
3: Hij zit al zijn wekken voor volgende week.
2: Ja. Hij krijgt zoveel prikkels deze natuurlijk in deze studio.
1: Staat om nog een huis bent. Sst, niet zeggen.
2: Zoveel prikkels in deze nieuwe studio van Matthijs. Hij moet even wennen. En wij moeten ook even wennen. Dat is helemaal niet erg.
1: Daarom hebben we ook een zacht roze kleurtje achter ons. Hè?
3: Vredig.
1: Vredig.
2: Ja, het, voegt het rust toe?
4: Nee, het is echt roze.
1: Ik ga niet zeggen dat het vloekt met elkaar. Hè? Ik denk niet dat jij er verstand
4: van hebt. Zal ik nooit.
1: Oh, nou ja, goed.
4: Wij gaan wel even praten naar de show.
1: Ja, wat voor kleur heb je in je huis?
4: Wat voor kleur heb ik? Ook wit.
1: Alleen maar wit?
4: Wit.
2: Ja, het is een PSA-tens.
3: Ja, gewoon een ziekenhuis, steriel wit. Gewoon.
4: Ja, steriel wit. En als er vlek op komen. Dus...
2: Met een paar PSA-tens.
1: Dat noemen ze gebroken wit. Als er vlek op komen.
4: Oh.
1: Ja, zo is ook foute architectuur.
4: Ik weet niet of mijn huurbaas dezelfde mening heeft, maar...
1: Hey, weet je nog dat we een witte muur hadden? Ja, het is nu gebroken wit.
4: Oh, wat ziek.
1: Wat leuk. Wat gaaf. Zal ik geld toeschuiven in plaats van je vragen? Je hebt er zo'n leuk ding van.
4: Hoe was de borrel ook weer?
1: Lekker. We hebben een goede gevulde studio. De mannen van De Goren die zijn er vanavond helaas niet bij. Maar dat geeft niet, want we hebben gewoon een mooie invulling nog steeds. Nou, ik heb er eigenlijk voor de rest niet heel veel aan toe te voegen. Jullie nog?
2: Ik heb niet iets speciaals. We hebben geen WK-special, want spoilers, het WK is voorbij.
1: Oh.
4: Ik ben zo blij dat ik er ben vandaag.
2: Matthijs, gaan jullie nog één keer vertellen wie het WK gewonnen heeft?
4: Spanje.
2: Hey, let's go.
1: Ja, hij heeft opgelet.
4: Ja, ik heb gekeken.
1: We gaan door naar de volgende.

0: van onze, zoals Matthijs die noemde, Silverbacks.
1: De Silverbacks.
0: Silverbacks, a.k.a. de Gorillaz. Lekker. Goedenavond, dames en heren. We zijn er weer. Het is een mooie, zonnige zaterdagavond hier in Beverwijk. Terwijl er regen voorspeld was voor dit weekend, is dat voorlopig nog niet gevallen. Volgens mij volgende week wordt het wel drama. Hebben jullie nog volgende week plannen die lekker weer vereisen? Of is het zo van, nou ja, werk?
2: Ik wilde volgende week een rondje gaan lopen bij de piramide van Austerlitz.
0: Auschwitz?
2: Austerlitz. Oh. Dat is ook de Utrechtse Heuvelrug.
0: Ja, weet ik.
3: Gaan ze daar ook al piramides?
0: Hè? Daar hebben ze een piramide.
2: Daar hebben ze een piramide, zeker.
1: Nou. Ik heb toch helemaal geen farao.
3: We wonderen ze in de wereld nog niet uit.
0: Cleopatra vond het ook leuk om op vakantie te gaan naar Nederland. Een weekendje Utrechtse Heuvelrug.
3: Stukje van Egypte mee. Net zoals dat je overal in Spanje van die Nederlandse snackbar rijdt.
0: Ja, precies. Friet van Piet.
3: Lekker.
0: Lekker.
3: Bitterballetje erbij.
1: En Irish pubs natuurlijk.
2: Belletje van de frituur.
0: Wij hadden toen in Blanes. Wij gingen eigenlijk jarenlang gingen wij naar Blanes. En dan altijd de eerste dag, omdat je dan toch bezig bent met de vouwwagen uitklappen, alles uitpakken, kleren op een mooie plek. En dat
3: in
0: je
3: Spanje toch?
0: Ja, in Spanje. Dat je toch een beetje verreisd bent, deden we altijd de eerste dag en de laatste dag als we weggingen, altijd een rondje Hollands Patathuis.
3: Ja,
0: Nederlander, we hebben letterlijk alle drie weken die we daar zijn, de meest Spaanse dingen, ja. Tapas, er komt geen Nederlands gerechtje komt er voorbij. Maar altijd de eerste dag en de laatste dag Hollands Patathuis.
1: Hoe lang ben je dan weg, zei je?
0: Drie weken.
1: Ja, oké. Okay.
3: En waar ligt het?
0: Blanes ligt onder Lloret. Het is niet Lloret.
3: Nee, dubbel L is een J, hè?
0: Dubbel L is een J en een H is een G. En een J is een G. Wacht, dat ik het zelf ook ben. Hey. Maar jullie kennen toch ook die Life of Papa met Hermanos? Even een outfitje, die kennen jullie toch?
3: Ja.
0: Ik had dus laatst een video op TikTok gezien van een man die doet reportages op straat en die maakt portretten van mensen. Dan gaat hij dus foto's maken en dat soort dingen. Wie kwam je tegen? Hermanos.
3: Hermanos.
0: En dan zei ja, wat doen jullie hier? Ja, geboren, roots, bla bla. Mevrouw, we komen hier al weet ik veel lang in Blanes. En toen dacht ik, hey, en wat zag je daar op de achtergrond? Jawel, Hollands Patathuis.
3: Hey.
1: Ja, gelijk opgeschreven, daar gaan we de volgende keer heen.
0: Fijn dat hij dat heeft. Ja, onthouden als we weer in Blanes komen.
1: Wat ik dan lekkerder vind aan gewoon in het buitenland zijn, dat je dan van die gigantische supermarkten hebt. Dat je allemaal snoepjes, cookies, drinken, speciaal unieke smaken, Red Bull of Monster of zo. Dat je dat gewoon allemaal inkoopt. Dan ben je gewoon heel veel geld kwijt. En dan ga je lekker op je hotelkamer of aan het zwembad of strand. Ga je dat gewoon allemaal opbeuken.
0: Ja.
3: Denk je dat supermarkt specifiek?
1: Oh, weet je, in Spanje ook weer.
0: De Lidl.
1: Nee, de Lidl is in het buitenland ook gewoon leuk.
0: Ja, weet ik.

0: op mijn beste Argentijns.
1: Luister je dit ook in Blanes?
0: Nee, dat is Spanje. Dan moet je naar de hoe heet het ook weer? Ah, ik kan ze zo opnoemen.
1: In Argentinië spreken ze het ook Spaans. Maar ik dacht,
0: ja, het is allemaal dialect van elkaar.
1: Ja.
0: Ja, kom je naar binnen, hè? Want ik hoor allemaal mail op de zender. Lijkt net alsof we op het strand staan. Zo, ja.
1: Ja, dat is niet dicht. Ja, maar hij is dicht. Heel goed, heel goed. Rick test nog even het raam. Ja, hij doet al slotjes erop. Je weet maar nooit. Je weet nooit hoe goed die meeuwen zijn met deuren.
0: Komen we gewoon binnen.
2: Ik hoorde die mail inderdaad buiten. Toen dacht ik, het raam staat nog open. Laat ik maar even gauw
0: naar binnen. Ik ga even naar binnen. En we hebben nog 4 minuten. Dan gaan we zo meteen de huisband spelen. Die staan alweer klaar. Die staan alweer te trappelen in de studio om te gaan spelen. Aan het begin van het uur hadden we al benoemd wat de hints waren. Gereleased in 2014. 2,4 biljoen streams op Spotify dit keer. Hij zou medium moeten zijn. Dat zou betekenen dat we bij de derde het liedje wel moeten kunnen raden.
1: Oh ja.
0: En het genre is pop, funk en disco. Toen zei Tim gelijk, dat is Gangnam Style. Dat klopt niet, want...
1: Die is 2012.
2: Mogen we al dingen opnoemen dat je denkt? Dat
1: nee,
2: al misschien...
0: Nee.
1: Dat hebben we toch vorige week met Tini.
0: Ah ja. Ja, oké, goed. Als je een idee hebt, mag je het zeggen.
2: Nou, 2014, toen was ik 16.
1: Ja.
2: En dan heb je pop.
1: Ja.
2: En disco.
1: Ja.
0: En funk.
2: En funk. Ik ga gelijk naar Bruno Mars.
1: Ja. Misschien is het wel...
3: Dropped Out of Heaven.
1: Locked Out of Heaven, inderdaad.
2: Funk you up. Uptown Funk you up.
1: Ja, Uptown Funk is volgens mij 2017.
0: Omdat er het woord funk in zit. Haha,
1: maar oh, dit genre is Uptown.
3: Hoe heet die eerste plaat van hem?
2: Grenade?
3: Ja. Nee.
2: Nee.
0: Ja, nee.
2: Since you've been gone? Nee.
1: ja.
2: Just the way you are.
0: Onder andere?
2: Dat is niet de eerste plaat, maar dat is wel zijn bekendste eerste plaat.
3: Ja.
1: Maar 2014 is Locked Out of Heaven.
3: Is dat zo?
1: Ja. De titels die jij noemt zijn ouder dan dat.
3: Aha, oké. Okay.
0: Dat weet hij gewoon, hè? Niet meer.
1: Hitster, hè?
0: Muzikale kennis, jongen.
2: Maar hij de hele week al hitster dit, hitster dat. Hij is gewoon een...
0: Maar hij weet het wel, hè? Dus het helpt wel.
2: ChatGPT Spotify, ja.
1: Ik had deze vraag al aan Matthijs gesteld, dus hij mag niet antwoorden. Maar voor jullie twee, wanneer is Levels gereleased van Avicii? Of alleen het jaar?
0: 2010.
3: 2012.
1: Het is 2011.
0: Nou, dat zeg ik.
3: Zat in de buurt.
0: Het was wel mijn eerste gok 2011. Toen dacht ik, nee, het is waarschijnlijk...
2: Ik had precies hetzelfde. Ja, dus ik zei 2009. Oh nee, hoger. Oh, dan 11.
0: Ja.
2: Ja.
0: Als ik nog een kans had, was het 11 inderdaad. Ja. Maar ja, goed. Ik heb nu nog een kans. Dus helaas. Yeah. Zo, over 2 minuten gaan we het spelletje spelen. En voordat we dat spelletje gaan spelen, gaan we nog even luisteren naar een liedje natuurlijk. We gaan naar de Nederlandse trots, die helaas niet meer samen zijn in de samenstelling waarin ze begonnen zijn, doorgebroken zijn. De liedzanger die vond het namelijk mooi geweest. Die had zoiets, ik heb bereikt van wat ik wil bereiken tijdens deze band. En die is nog wel solo een aantal dingetjes gaan doen. En de band die heeft een andere liedzanger gevonden. Iemand uit Amerika. En daarmee doen ze het nog steeds. Maar, mijn eerlijke, ongezouten mening.
1: Oh.
0: Het klinkt niet helemaal meer zoals het was.
1: Oh. Zou je nog heen gaan als ze optreden?
0: Gaat helemaal, die moet ik hebben. Ik zit allemaal knopjes te drukken die niet doen. Als we nog gaan optreden heen gaan, nee, denk het niet.
1: Damn.
0: Dat komt omdat mijn moeder is toen naar de originele geweest. Ik heb het natuurlijk over Kensington en het liedje Fiji. Die is toen naar het originele geweest en dat was zo gaaf, zegt ze. En eigenlijk wil ik dus niet proberen om naar die andere te gaan, want het klinkt niet meer zoals de eerste.
1: Goed gezegd.
0: Ja, toch? We gaan luisteren naar Kensington. Dit is Fiji.

0: dames en heren, goedenavond. Welkom weer bij een nieuwe Huisband. Spelletje van de Rick Show, waarbij de Huisband bij ons in de studio een liedje uit elkaar getrokken heeft en het liedje onderverdeeld heeft in een x-aantal instrumenten. De instrumenten op voorhoor zijn de drums, de bas, twee gitaren, een strings en een orgel en dan nog de voice cover. En als we het echt niet kunnen raden, dan kunnen we altijd nog een clue vragen.
1: Een clue?
0: De baas van de Huisband, Rick de Beer. Wat is de opgave voor vandaag?
2: De opgave voor vandaag, we hebben een track voor ons die is gereleased uit 2014. Het heeft 2,4 biljoen Spotify streams. Dat is meer mensen die Matthijs kent. En het zou een medium moeten zijn in 3 keer te raden. Maar wij zijn natuurlijk zo goed hier in de studio dat wij het vast sneller kunnen doen. Het genre pop, funko en disco.
0: Funko.
2: Sorry.
3: Nou, jij zegt dat wij heel goed zijn, maar jullie twee zijn vooral heel goed. Jullie draaiden voor mij een keertje een Post Malone nummer toevallig. En ik kwam er nog niet eens achter toen ze de melodie gingen afspelen.
2: Dat klopt.
0: Ja,
2: ik
0: dat,
2: deed,
0: is waar. Dat is waar.
3: Dit is gewoon een hele pijnlijke situatie. Die band is wel goed, maar...
0: Jij iets minder.
3: Oefenen.
2: Ja. Oh, jij hebt... Oh, ja. Je hebt geen kritiek op de band, toch?
3: Nee. Kom hier al jaren.
0: Goed, zijn er nog vragen? Matari zei net, ja, 2014, dan denk ik eigenlijk gelijk aan Bruno Mars. Dus die hebben we eigenlijk al opgeschreven. Willen de mensen nog een gok doen voordat we gaan beginnen? Of gaan we gewoon beginnen?
2: Ik hoorde al ergens in de wandelgang een Gangnam-stijl. Maar dat kan niet.
0: Wie zei dat?
3: 12, toch?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Oké. Zullen we gewoon gaan beginnen dan?
2: Yes.
0: Mooi, dan gaan we nu beginnen met de eerste opgave. De drums. Huisband, kom er maar in.

0: Ja.
1: Ja.
0: Oh.
2: Oh, iemand weet het.
0: We hebben een belletje uit 1980.
2: Oh. Ik wil de band terug.
1: Die hebben we niet betaald.
2: Weet je wat het leuk is? We hebben hier nog een gast in de studio. En die hoort het dus de band niet. Nee. Dus hij zit zo van... Wat gebeurt hier nu?
1: Maar geen idee met de drums.
0: Gooi het eens nog een keer.
1: Oké. Okay.
0: Als ik alleen de drums zou horen, zou ik zeggen... Dit is ouder dan 2014.
1: Ja, maar dat kan dus niet, want hij komt uit 2014. Ja,
2: ik denk dat het een hele... Je weet wel, Carly Rae Jepsen en zo had allemaal van die nummers. En dat heeft allemaal zo'n vrolijk intro. Zo klinkt het. Zeg niet dat het Carly is, maar...
1: We gaan naar de bas.

0: Dat klinkt zo bekend.
1: Nou, dat heb ik dus de vorige keer ook. Het klinkt heel bekend. En dan ga je hem afspelen. Dat is compleet iets anders.
0: Geen idee. Misschien is het toch ook opstaan.
1: Op.
0: Ik ga hem. Kijk hoor.
2: Eentje omhoog.
0: Stond er... Oh,
3: ja, daar.
0: Ah, het is niet Gangnam Style. Oh.
3: Sugar.
2: Oh.
3: Yes, please. Maroon 5, Sugar.
0: Sugar. Oh.
3: Nee, nee, dit is het niet nog een keer.
1: Nee, hey, dit is een mechanic.
3: Dank u wel.
0: Gewoon weer een streak erbij. Weer een dag erbij.
3: Vorige week redde Niek ons. Dit keer konden we het zonder Niek. Dit was duidelijk Maroon 5. Maar daar hadden jullie allemaal op gekomen, toch?
0: Jawel, uiteindelijk wel.
1: Ja, uiteindelijk
0: wel, ja. De voice cover die erbij zit, die... ja, geen idee. Maar de hint die erbij zat was...
1: Zoetstof.
0: Not good for your teeth.
1: Oh, dat doet me baksteen.
0: Oh, ja. Van Steen de Rapper, ja. Ja. Another brick in the wall.
1: Terrein van Guus Meeuwis.
0: Wie kent hem niet? We gaan luisteren naar het nummer van de huisband van vandaag. Dit is Maroon 5, geraden.

0: You think it's hard to train dogs?
1: Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons met Believer hier bij de Rick Rick Show. Dames en heren, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Lekker. Goedenavond.
2: Wat is jullie favoriete Imagine Dragons tune?
0: Pasta. Oh nee, geen eten dit keer?
2: Nee, dit keer niet.
1: Tiptoe?
2: Dit keer houden we het muziek geluisterd.
0: Oeh, mijn favoriete Imagine Dragons, dat vraag je wel wat hoor.
2: Momenteel, doe gewoon momenteel.
0: Ik denk dat dan Smoke and Mirrors is. Ik denk dat dat wel een van mijn
1: favoriete. Ik heb I'll Make It Up To You of Shots, maar dan de Boiler Remix.
2: Nee. I'll Make It Up To
3: You. Ik vind Bad Liar vind ik wel een mooie.
2: Ja, goed. Kijk, allemaal andere antwoorden. Vind ik ook mooi, jongens.
1: Wat is die van jou dan?
2: Fire in These Hills.
1: Ken
2: van Loom.
1: Ken dat?
2: Nieuwste album.
1: Ik vind Sharks trouwens ook wel heel goed, hè?
2: Ja.
4: Just swimming with sharks.
3: Yeah.
2: Ik zie dat je schuift hem meteen in de volgende.
0: Nou, ik heb hem. We kunnen even een stukje laten horen van Sharks.
2: Ja, goeie.
0: Altijd leuk.
1: Ik vind dat altijd wel een leuk stukje dat we doen. Dat jullie dan even een nummer laten horen. Wat is jullie favoriete nummer? En dan gewoon een beetje de discussie tussenin. Van, wat vind jij nou een goed nummer daarvan? Van dezelfde band, weet je wel. En helemaal omdat ze zo verspreid qua muziekstijl zijn. Want het is eigenlijk gewoon een rock-pop band. Maar
0: ja, het gaat veel. Alle kanten op.
1: Ja, echt geweldig.
0: Ja.
2: Nou, ik heb vrienden die luisteren sinds Night Visions. Het een van, is dit nu eerste album? Of
0: tweede uit mijn hoofd.
2: Of tweede album.
0: Smoke and Mirrors was de eerste volgens mij.
2: En die zeggen, ja, ik luister al een tijdje niet meer naar Imagine Dragons. Want ik vind ze veel te commercieel geworden en is totaal niet meer voor mij. Dat soort vrienden heb ik ook tussen zitten. Het argument heb ik nog nooit gehoord over 21 Pilots. Die blijven altijd wel...
0: 21 Pilots blijft altijd goed.
2: Toch heel populair en toch voor iedereen blijft zin.
0: Maar als er iemand ruzie met me wil, dan moeten ze inderdaad over 21 Pilots beginnen.
1: Night Visions, eerste album, daarna Smoke and Mirrors, dan Evolve, Origins, Mercury.
2: And you was right!
1: En dan Loom en dan Reflections.
0: Mooi, ik heb ook iets van 21 Pilots. Ik ben nog steeds verbaasd dat het gelukt is. 21 Pilots kwam natuurlijk jaren geleden, om het zo maar even te noemen, uit met hun eerste album. Die had geen naam, dat was gewoon 21 Pilots. Daarom staat hij bij de meeste mensen ook bekend als self-titled.
2: Mm-hmm.
0: Zonder label uitgebracht, gewoon zelf gemaakt in de kelder bij de ouders thuis van Tyler Joseph, de zanger op dat moment. Toen was Justin, de huidige drummer, zat er nog niet bij. Toen hebben ze dus een album gemaakt, dat hebben ze zelf uitgebracht, bla bla bla. Nou, op een gegeven moment voor de rest niks meer aan gedaan. En nou, de band viel uit elkaar, want qua financiële dingen het werkte het toch niet helemaal. En de andere bandleden die hadden zoiets van, nou weet je, wij stappen eruit, want dit is voor ons gewoon niet meer te doen. We moeten geld verdienen. En toen hebben ze gezegd, weet je wat je wel kan doen? Als je door wil gaan met de band, neem deze jongen, Josh Dunn, dan bij jou erin. Ga met z'n tweeën verder. Nou, dat hebben ze gedaan. Toen hebben ze dus een album uitgebracht, Regional at Best. Dat album, dat hebben ze eigenlijk best wel vrij snel geschrapt. En toen zijn ze het album Vessel gaan maken. Het echte eerste officiële album, wat uiteindelijk ook met een label, Fueled by Ramen, uitgebracht is. En vanaf Vessel zijn ze eigenlijk langzaam opgekomen. Tijdens het album Blurry Face zijn ze keihard gegaan met natuurlijk Stressed Out en Ride en dat soort nummers. Nou, sindsdien is een fanbase opgebouwd. Maar wat is het nou? De albums, de eerste twee albums, zijn niet vergeten. Regional at Best zitten nummers op die ook op Vessel zitten, maar ook die dus alleen op Regional at Best zitten. Dus wat krijg je dan als je het album Regional at Best op LP koopt? Krijg je dus het originele album voor Vessel. Dat is super, sowieso al super dik als je die hebt. Die heb ik.
2: Ik wil net zeggen, jij bent een van die mensen.
0: Ik ben een van die mensen. Maar een van mijn lange 21 Pilots en LP-dromen is altijd geweest het allereerste album, self-titled. Die is ook niet op LP te krijgen eigenlijk, want hij is nooit uitgebracht op LP. Hij is gewoon de wereld ingeholpen. Mm-hmm. En dat is het. Dus er is geen officiële self-titled LP-album. Maar nou zijn er een paar handige mensen in de wereld die dat dus wel gemaakt hebben en wel gecreëerd hebben. En dat wordt dus gezien als, tussen haakjes, officiële 21 Pilots album, self-titled. Terwijl ze het niet zelf aanbieden.
1: Maar dat kunnen ze volgens mij ook niet aanbieden, want technisch gezien zijn ze die mensen niet meer.
0: Nee, en het is een bootleg. Ze zijn inderdaad, het is niet die band meer. Dus zij kunnen nooit meer ook die rechten betalen aan die gasten die wel aan het album. Dus dat kan ook niet meer. Nee. Dus als je ook googelt op eBay en je zoekt dus 21 Pilots self-titled, tyfus dure albums, omdat ze gewoon niet meer te krijgen zijn. Maar,
2: hoe duur?
0: Ja, moet je even kijken. Ik ga straks wel even googelen.
2: Goed.
0: En nou, moet je dus voorstellen dat er dus mensen zijn die dat, als je 21 Pilots fan bent, moet je dat album gewoon hebben, dat is gewoon een hidden gem.
2: Anders ben je geen fan.
0: Anders ben je geen fan. En toen zag ik van de week, zag ik op TikTok, zag ik een platenzaak in Leeuwarden. Discus webshop.
2: Helemaal in het buitenland.
0: Helemaal in het buitenland, helemaal in Friesland. Die ging een badge 21 Pilots self-titles inkopen. En dan kan je dus denken van, ja, het zijn echt mokendure dingen. Nou, het hoeft dus niet, want het zijn gewoon dus een badge tussen haakjes officiële albums. En die ging hij inkopen en die zou die afgelopen maandag zou die hem erop zetten om 8:00 en dan kon je kopen. Nou, ik zat natuurlijk klaar, want ik moest dat ding hebben.
2: Jij moest wel heel specifiek zoeken dat je die...
0: Het was ook echt... Ja, ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg, maar ineens kwam daar ook op mijn TikTok dat ik dat album op dat moment kon kopen. Dus het enige wat ik moest doen op maandagavond was om 8:00 op mijn laptop zitten, op die site en die plaat bestellen. Want dan, ik heb letterlijk alle 21 Pilots platen, behalve die. En daar zat ik om 8:00. En de site liep vast en hij startte op en ik drukte op mijn kaart. En hij liep vast en hij deed het niet. En Ideal deed het niet en weet ik wat. En uiteindelijk kreeg ik toch de melding, bestelling bevestigd. En nou heb ik officieel alle 21 Pilots albums. En ik vind het fucking vet. We gaan luisteren naar een van die nummers. Your

0: Van Temper City hoorde je hier bij de Rick Rick Show. En daarvoor hoorde je natuurlijk 21 Pilots met The Pantaloon. Aansluitend op het, het onderwerp waar we het net over hadden. Dat album wat ik eindelijk binnenkort binnenkrijg.
1: En waar komt die binnen?
0: Ja, goede vraag.
2: Ik
1: hoop dat je niet gescamd bent.
0: Nee, ik heb al eerder plaatsen bij hun besteld.
1: Maar, die zijn nooit aangekomen. Maar dat zal nu al goed komen.
0: Daar wacht ik nog steeds op. Dus,
2: Hoeveel heb je ervoor betaald?
0: €45.
2: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee voor een plaat.
0: Schappelijk, hè?
1: Ja. Schappelijk. Je goed gedaan. En zo zit het eerste uur van de Rick Show er al bijna op.
2: Leuk, hè?
1: Schokkend, hè? Lekker licht buiten. Ik ben zo dol op de zomer, man. Hoe kunnen mensen naar de winter boven de zomer kiezen?
0: Nou, omdat ik vind het alle twee prima.
2: Omdat ik het gewoon bloedheet krijg in de zomer.
0: Ja, dat zeg ik al jaren. Dat zeg ik tegen iedereen. Dat heb ik tijdens de Rick Show waarschijnlijk ook al een aantal keer gezegd. Overdag 21 graden. 'S nachts -10. Prima. Ja. Prima. Lullen we nergens meer over.
1: Ben ik ook wel een voorstander van.
0: Ben ik de meest tevreden persoon op aarde.
1: Al je insecten gaan dood.
0: Lekker. T-shirtje, korte broek.
2: Geef mij maar inderdaad 19 of 20 graden. Want dan kan je nog net eventjes dat je denkt, als er nu een windje staat, kan je een hoodie aantrekken.
0: Nou, vind ik als... Nee, dan moeten we echt kou zijn. Maar moeten we echt al onder de 10 zitten, dan denk ik dat ik wel een hoodie aantrek.
2: Echt?
0: Ja.
2: Jij bent zo'n type die al met 13 graden korte broek aantrekt.
0: Nee, dat niet. Maar ik heb het wel snel warm.
2: Ik heb het zo snel bloedheet.
1: En op welk tijdstip mag de temperatuur dan switchen voor jou?
2: Ja, gewoon meteen, hè.
0: Gewoon instant. Ja, niet eens afbouwen, gewoon. Ja, ja. Oh, het is zo lekker. Oh, kut, het is al 6 uur.
2: Oh, nee. Half 10.
0: Nee. Nee, rond 9 uur of zo.
2: Al het ijs meteen bevroren. Ja,
0: boom. Ah! Dan kan ik in ieder geval over de sloot naar huis. Ja. Rick, heb je auto heen? Nee, ik ga wel lopen. Zometeen een vieze sloot natuurlijk.
2: Zit je in de auto? Nee, het is 9:30. Langs de weg gaan verkeren, want je moet krabben.
0: Boom. Ah, god. Waarom heb ik dat ook bedacht?
1: Een beetje de day after tomorrow vibes. Ja. Volgend uur gaan we weer vrolijk verder met weer dilemma's, muziek en wat dan nog meer. Wie weet.
0: Dat is altijd de vraag. We zeggen altijd, leuke praatjes, leuke plaatjes, leuke daadjes. En natuurlijk...
3: veel gaatjes.
0: En Tim de Wit.
4: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond.

0: over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, kinderen, jong en oud. Welkom deze zaterdagavond 7 over 7. Mooi weer buiten. Het is tijd voor de Rick en Rick Show hier bij Eimond 360. En we zijn niet alleen. Het is namelijk Rick de Beer, Tim de Wit, Matthijs Kouwhoven, Rick Esser en...
2: Yeah, oh, let's go.
1: Rapper Sjors, je wil er bijna, hè? Ja, je wil er bijna. Ik zag al een koei van, ja.
3: Moest even op je tong bijten.
1: Even tong bijten. Dat had ik je finaal afgestraft hier,
3: oh. Mooi weer, zegt Rick Esser, inderdaad. Het is vandaag en morgen mooi weer. Weet je wanneer het allermooiste wordt? Maandag.
1: Is dat zo?
3: Tussen de 17 en 31 graden. En natuurlijk is dat weer een werkdag. Maar sommigen aan deze tafel hebben toevallig vrij.
1: Ja.
3: Ja. En ga jij lekker van het weer genieten?
1: Waarschijnlijk. Ik weet dus even niet zo goed meer wanneer ik met een tattoo nou in de zon mag. Ik zit al de hele week binnen, omdat ik niet in de zon mag zitten. Maar ik weet niet meer hoe lang dat duurt voordat je wel weer in de zon mag.
3: Als je tattoo zit, waar zit je tattoo?
1: Boven, op mijn rechterbovenarm.
3: En kan die niet gewoon binnen blijven en de rest van je lichaam naar buiten?
1: Ja, vast wel. Maar ja, wil je dan lange mouw aan? Ah, ik zit een lange mouw in de zon. Dan wil je dat ik doodga of niet? Dan moet ik dat gaan doen inderdaad. Maar nee,
3: of een plastic wikkel of zo.
1: Ja, maar dan zit hij nog steeds in de zon.
3: Ja, koop je er een parasol voor? Zo kleintje, zo mini.
1: Nee, ik zit inderdaad, ik zit wel buiten, maar inderdaad onder een parasol of onder de overkapping.
4: Dus. Kun je niet zo'n plastic komenzak door mij inwikkelen? Dat is zwart.
1: Een wat voor zak?
3: Wat? Een B-zak.
5: Jij met je hoeveelheid zakken en de bepaalde grootte.
1: Veel zakverstand.
5: Stand van zak.
3: Een zakkenner.
5: Zakkenner.
1: Nou ja, geen idee. Het zal vast werken. Maar ik bedoel, ik ben bijna een week verder. En ze zeggen altijd, ja, je moet de eerste week altijd rustig aan doen. En dan vraag je altijd, ja, maar... En daarna?
4: Ja.
3: Ja.
1: Kijk
3: ja.
1: Maar. Heb je rustig aangedaan? Ja. Oké.
3: Ga maar los.
1: Ja.
5: Hoi.
3: Gewoon lekker schaafhonden creëren. Prima, joh.
1: Doe maar. Het is sowieso een schaafhond. Ik snap ook niet elke keer dat je het doet. Maar toch ga je elke keer weer. Zit die tattoo erop, dan denk je, ah, oh, nee. Best wel veel pijn. Dat vind ik helemaal niet leuk. En dan is hij geheeld en denk je, ah, nog eentje dan.
3: Deed het nu ook weer pijn?
1: Ja, het deed wel pijn.
3: Minder pijn op je bovenarm dan op je onderarm?
1: Nee, meer.
3: Meer pijn?
1: Ja. Ah. Ja, vooral op die schouder. Zo. Die is leuk. Weet je wel, echt dat bot van je schouder waar die uitsteekt.
3: Oh ja, ja.
1: Daar even flink overheen maaien. Oh, oh. Moet je thuis maar rusten? Nee, grapje.
3: Wow, don't try this.
1: I hit to you like violence. When you see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids. Stukje M&M, sorry.
3: Stukje.
1: Tweede uur van de Rick Rick Show. Ja, wat we gaan doen, normaal gesproken hadden we... Ik ben ook een beetje ontregeld, want we hadden zo lang hadden we de WK-analyse.
3: Ja, gek hè, is dat?
1: Ik weet ook niet meer wat we met... Wat doen we eigenlijk? Wat deden we eigenlijk?
3: Het klonk een beetje zo'n foevoezela. Ja.
1: Wat deden we ook weer met de tweede uur van de Rick Rick Show?
3: We hadden al een spelletje.
4: Higher Lower.
3: Was dat het vaste spelletje? Ja, we hadden ook nog een slimste eimonder.
1: Ja.
3: Ja. Maar dat is wel een tijdje niet meer gedaan. Iedereen is nu zo'n beetje aan de beurt geweest.
1: We zijn ook niet zo slim meer.
3: Nee. Maar wel high.
4: En een beetje low.
5: Nu stopt ook meteen.
0: Het is zaterdagavond. En dat betekent maar één ding.

0: get it.
1: So come and get it. Zo, sorry. Ja, het moest er even uit. Het spijt me.
0: Moet kunnen.
1: Moet kunnen.
0: Daar is hier alle ruimte voor.
1: Oeh, ik heb het warm van.
0: Maar je hebt nog zeker 3 kwartier om helemaal los te gaan.
1: Heeft iemand toevallig de airco op 21 graden gezet?
0: Wie zou dat kunnen zijn?
2: Gooi zo direct het raam al even open.
1: Oh nee, dat maakt het beter.
0: Dankjewel.
1: Dat was natuurlijk Limp Bizkit met Break Stuff. En daarvoor hoorde je Give It Away van Red Hot Chili Peppers. Eigenlijk een beetje geïnspireerd door iets wat Matthijs zei. Die zei, oh, Red Hot Chili Peppers. Toen dacht ik, oh, doe Give It Away.
2: Ja.
1: Dat was eigenlijk het hele verhaal.
2: Ik vind het een mooi album. Niet zeker per se de muziek of zo, maar het is gewoon, ik vind die cover heel vet. Nou ja, muziek ook wel.
0: Ik heb hem gekocht voor de cover.
2: Ja, dat heb ik best wel veel met muziek, want dat heb ik ook met het album van Nirvana. Ik vind een paar nummers zijn wel echt klasse, maar ik vind het niet het hele album.
1: Nee, laat maar.
2: Wat wil je zeggen?
1: Nee, niks.
2: Oh ja, luister sowieso troep.
1: Nee, ik kan niet zeggen. Het gaat over het albumcover van Nirvana.
2: Oh, nee.
1: Uiteraard. Ik vind het gewoon een mooie cover.
2: Ja, ik weet niet waarom.
1: Ik weet niet waarom. Iets trekt me aan. Af. Nee.
0: Oh. Goeie safe.
2: Nou, ondertussen heeft hij zijn microfoon weggeschoven. Nu moet ik met eruit praten.
0: Dan moeten wij de show redden.
2: Oh nee.
0: Zeg, het is vakantieperiode. En toevallig gaat Matthijs op vakantie.
1: Ja. Ga je heen?
2: Ik ga naar Zakynthos.
1: Zakynthos.
2: Oui, oui.
1: Que pasa? Het is in Griekenland, ik weet het.
2: Ja, ja. Maar ik kan ook geen Grieks.
0: Kun je het aanwijzen op de kaart?
2: Ja, 100%.
0: Oh, oké.
2: Easy.
1: Pragmatica, Malacca.
0: Ben je al eens geweest?
2: Nee.
0: En wat trok je aan?
2: Ik hou van Griekse eten.
1: Gyros.
2: Hey, heel eerlijk.
1: Pita's.
2: Wij zitten erover na te denken om elke keer een zomervakantie, gewoon zomervakantie te houden. Dus gewoon echt Zonshuis ziekenhuis.
1: Dat deden we toen we 16 waren.
2: Ja, oké. Weet je, als ik zeg Zonshuis ziekenhuis, bedoel ik gewoon mooie locatie, paradijsje.
0: Mooi ziekenhuis.
1: En dan heel veel.
2: Goed ziekenhuis.
1: En heel veel bier.
2: Heel veel zuipen. En gewoon onbeperkt desnoods. En gewoon heel veel avonden gewoon cocktailen bij het strand. Lekker weer. Weet je, dan ga ik niet citytrippen naar Praag of zo.
0: Is het een werkwoord? Cocktailen? Dat zei je.
2: Ja, dat is toch gewoon...
0: Is dat een werkwoord? Nee, ik bedoel oprechte vraag.
2: Nee, het is geen echt werkwoord, maar iedereen weet wat je bedoelt.
0: Oké, ja, fair. En is dat je wel resortje of all inclusive? Of een hotelletje?
2: Oh ja, een hotelletje all inclusive. Ik zat even te denken van all-inclusive en resort, was het verschil.
0: Resort is niet last. Altijd all-inclusive.
2: Nee, precies. Nee, we zitten dit keer wel echt all-inclusive. Maar ja, we zochten eigenlijk gewoon iets wat niet Spanje was voor een keer.
0: En je hebt niet Spanje gevonden.
2: En niet Spanje is gelukt.
1: Griekenland.
0: Volgend jaar gaan ze naar niet Spanje, België.
2: Niet Spanje, Schotland.
1: Nee, volgend jaar is het niet Griekenland.
0: Oh ja.
2: Een collega van mij die zei wel van... hoeveel Canarische eilanden heb je gehad? Ik zei, ik heb er 3 gehad. Zei, mooi, er zijn er 5. Oh, oké. Okay.
1: Ja, leuk. Daar gaan we niet heen.
2: Ja, dat gaan we niet doen. Ja,
1: dat doen we dus niet.
2: Hij zegt van, als je eventjes €150 over hebt op je vakantie... dan kan je desnoods gewoon een vliegtuig pakken... en dan ga je gewoon via het andere land ga je weer terug naar huis. En ik denk... Oh, nou dat is eigenlijk, dan ga je gewoon eiland op Gran Canaria. Dus binnen een half uur ben je naar het andere eiland. Misschien is dat een optie.
1: Je kan ook gewoon zwemmen.
2: Ja, ik heb er eentje met een angst voor open water. Dus als je dan 3 uur moet gaan zwemmen naar een ander eiland, wordt het een beetje lastig.
1: Ik heb nog nooit water met een deksel gezien.
2: Dicht water. Ja, als ik zeg ze haat donker water, dan is het gelijk wat ze mist met donker.
1: Dat had ik nooit gezegd. We gaan weer een stukje muziek luisteren. The Strokes, Ode to the Mets. Deze heeft iemand wat aangeraden aan mij. Sindsdien is hij blijven hangen. Dat komt voornamelijk door het melodietje wat er zo meteen aankomt. Dus ik wou zeggen, zet de speakers thuis even wat harder. En ga even lekker luisteren. Lekker liedje. Aanrader. The Strokes, Ode to the Mets.

0: Bastille in samenwerking met de Rick Rick Show.
1: Wauw. Toch gek dat we daar een feature op weten te krijgen.
2: We krijgen nog steeds geen procenten van die...
0: Nee, helaas niet.
1: Wat je toch wel krijgen? TV. Want zie je die camera's daar? En achter je?
2: Nee joh. Is het, gaan we echt een
1: achter je?
3: Dat is ook TV.
1: Uiteindelijk krijgen we visual radio. En wordt het ook op de zender van IJmond 360 uitgezonden.
2: Wauw.
0: Zeker.
2: Voor kijkers.
0: Dan kunnen mensen onze kopjes ook zien.
3: Precies. Maar,
0: zou ik niet doen.
2: Een soort MTV, TMF.
1: Dan weten ze hoe Rick en Rick eruit zien.
0: We worden in één keer gestalkt op straat.
1: Ja, wie weet.
3: Maar dat echt.
0: Nou, nu is het zeg maar, oh, je stem komt er bekend voor. En zometeen is het je lelijke rotkop. Ben jij toevallig dat kopje van de Rick en Rick Show?
1: En dan zeg ik, ja, mijn naam is Jordi.
0: Weet je hoe vaak ik ook op verjaardag heb? Dat mensen van, oh, je zit bij radio. Oh, wat doe je dan? Ja, showtje, Rick en Rick Show. En dan zeggen ze altijd, oh, laat me raden. Dat is dan ook met een andere Rick. En dan zeg ik altijd, nee, ik doe het eigenlijk in mijn eentje en ik praat met mezelf.
2: Dus
0: je zegt kijken van... Ja, maar ik zeg, ik ben toch alleen en dan praat ik hardop. Dus eigenlijk ben ik ook met mezelf en daarom heet het de Rick en Rick Show. Oh, dat is onhandig. Nee, natuurlijk niet. Het moet een andere Of als Rick en ik samen ergens aankomen. Oh, ik ben Rick. Oh, laat me raden. Jij bent de andere Rick. En dan zeg ik, nee, aangenaam, Peter. Gekhuis.
1: Daarom komen we ook nooit samen weer aan op feestjes.
0: Nee, we zien elkaar ook niet buiten de radio. Dat brengt te veel verwarring bij mij.
1: Ja. We gunnen Beverwijk een rust.
0: Als wij buiten de deur samenkomen, dan implodeert het hele universum. Omdat de twee Rikken samenkomen.
1: Zo'n scheur in het ruimte-tijd-continuum waar we in gezogen worden. En dat
0: gaan we hartstikke dood gaan we dan. Dat moeten we niet hebben, want we willen nog niet dood.
1: Dat is waar. Over het ruimte-tijd-continuum gesproken. We hebben straks over een klein half uurtje de tijd voor Nines to Heroes met Tim de Wit.
0: Damn.
3: Dat was wel een onaangekondigd bruggetje. Maar inderdaad, Weekend Warrior staat weer in het teken van de Nights to Heroes vanavond. Ik heb ondertussen in de afgelopen anderhalf uur een playlistje bij elkaar gezet. Capella, Modo, DJ Agostino, de Buckethead, Robert Miles en eindig met Vlammen en Brexit. Dus dat wordt een mooi, lekker half uurtje.
0: DJ Agostino.
3: Dat dacht ik.
0: Ja.
3: En daarna dan gaan we een half uurtje wat moderne, recent uitgebracht werk draaien. En dan denk ik dat we er aardig zijn voor Weekend Warriors. De set die is een keertje thuis gebleven. En de meesten hier die gaan na acht ook hun weg vervolgen in hun eigen agenda. Dus dan houden we het bij een uurtje.
0: Lekker.
1: Wel bespraakt.
3: Dat dacht ik.
1: Ja. Ja. En al die muziek uitkiezen, dat doe je even uit je kopie gewoon even intikken. Dan komt eruit, die gaat meenemen.
3: Nou ja, de criterium is natuurlijk dat het een beetje in de 90's geproduceerd en uitgebracht moet zijn.
1: Zeker.
3: En ja, er zijn legio muziekbibliotheken te vinden met 90's platen. Dus scroll ik dan een beetje door. En dan kijk ik of er zeg maar al gedraaid werk in zit en niet gedraaid werk. Nou, probeer ik dan een beetje een mix tussen te vinden.
1: Netjes. Lekker. Ben je bekend met het concept?
2: Ja, ik ben er wel een keer bij geweest.
0: Ik heb het wel eens van dichtbij gezien.
2: Ik heb het wel eens op de radio gehoord.
1: Ik ken de host, zeg maar. Ja. Ja. Wat is gisteren nog?
2: Nou ja, ik ben benieuwd of er muziek tussen zit. Dat ik
1: een balletje getrapt. Vast wel.
0: Om alvast een beetje in de stemming te komen. Een artiest die we best wel regelmatig gedraaid hebben bij de 90's Steel Heroes. Waar we menig feitje ook al over verteld hebben. Onze enige echte tandarts uit de 90's. Jawel, dames en heren. Hij is officieel echte tandarts. Daarom heet zijn naam ook Dokter. Hij mag officieel Dokter genoemd worden. En dan heb ik het natuurlijk over Dr. Alban. En dan gaan we naar het liedje luisteren. One Love.

0: Burnaway, Bon Jovi, of zoals ze bij Joe zeggen, die man met die bril.
1: Die man met die bril?
0: Ja, dat zei ze. Ze hadden een luisteraar ingebeld en die moest hem aankondigen. Ja, van die man met die bril.
2: Bon Jovi heeft toch helemaal geen bril?
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee, ik was niet in de uitzending. Volgens mij bedoelde ze Elton John, maar ja. Ja, toch?
1: Wat voor wie heeft trouwens bij het album van Elton John, wie heeft daar het piano in gespeeld?
2: Stevie Wonder. Nou, of Elton zelf.
1: Oh, je weet het wel, ja. Dat was toen een vraag, zag ik een filmpje voorbij komen. Gingen ze dus algemene kennis vragen. Van het album, van Elton John, wie heeft daar de piano in gespeeld? En dan keken ze elkaar aan van, oh mijn god, ja, hoe heet hij ook alweer?
2: Hij heeft wel dingen gedaan, is die.
1: Ja, hoe heet hij nou? Ja, die van, is het Elton John? Ja, oh! Helemaal verbaasd.
0: Classic. Ik moet nog eens een keer naar de film van Elton John.
1: Rocketman.
0: Hebben jullie hem gezien?
1: Ja.
0: En?
1: Interessante film. Te veel musical-achtig.
2: Mm. Boah. Ik heb hem toen met Sjoerd in Wijkerzee gezien bij de buitenbioscoop. Zaten met z'n tweeën in zijn auto, ging wel een keer film kijken. Ik vond het echt een topfilm.
0: Maar hij ook?
2: Misschien ook omdat, ja, ik vond het wel goed. Alleen dat is misschien omdat we daar op die locatie waren. En dat was echt volgens mij net voor corona. Wanneer kwam hij uit die film?
0: Ja. Nee, hij kwam wel wat later uit, denk ik, dacht ik. Ik weet ook nog eens naar die Michael Jackson film. Die is nu in de bioscoop.
2: 2019, ja, net ervoor dus. Maar wacht, volgens mij gingen... Nee, dan is hij dus inderdaad... Wij zijn volgens mij met corona zijn we daarheen geweest.
1: Je moet wel in een microfoon praten als je...
2: Wij zijn volgens mij met corona-periode zijn we daarheen geweest toen het nog mocht.
1: Geen idee.
2: Want die film kwam wel uit, maar dat betekent niet dat ze gelijk een bioscoop hebben in... Dat die gelijk op release-datum daar...
1: Misschien hebben ze inderdaad toen met corona dat je niet echt naar de bioscoop mocht, hebben ze juist dat georganiseerd en dan die film gedraaid.
2: Ik denk dat een beetje dat ze...
1: Degene die Elton John speelt overigens, Taron Egerton, ik vind dat echt, hij kwam al bekend voor. Ik denk,
2: Kingsman.
1: En ik vind Kingsman ook zo'n geweldige film.
2: En hij speelt ook de gorilla in Sing.
1: Ja.
2: En dat doet hij I'm Still Standing van Elton John.
1: Ja, heerlijk.
2: Dat is echt geweldig.
1: Mooie.
2: Hij is trouwens... een paar jaar geleden is hij in de praat geweest met de Marvel executives om de nieuwe Wolverine te worden.
0: Oh? Ja. Word jij hem geschikt als nieuwe Wolverine?
2: Nee. Oh. Nee, ja, Hugh Jackman gewoon nog steeds.
1: Ja, dat is gewoon de Wolverine. Maar dat is hetzelfde. Robert Downey Jr. is Iron Man. Je kan niet ineens zo meteen zeggen.
2: Maar hallo, als jij Tom Cruise in dat pak ziet, dan denk je ook van nou...
0: Dat zou wel kunnen.
1: Ja?
0: Ja.
2: Natuurlijk wel.
1: Wanneer heeft Tom Cruise Iron Man gespeeld?
2: Nee, dat heeft hij nog niet
0: maar
2: gedaan.
0: Maar dat zou
2: heel veel theorieën en zo. Dat...
1: Oh. Zo. Ja. God.
0: Al die zop in je vuvuzela, man. Het WK is al voorbij.
1: Het enige waar ik mijn voeten op kan neerzetten op die stoel is het voetenplankje. En wat gebeurt er als ik mijn voeten beweeg op het voetenplankje?
2: Dan gaat er een hamster dood.
1: Dat is de... Ja.
2: Ja.
0: Duikt even weg.
1: Kan hem ook. Er zit een draaiknop op. Wacht.
0: Ik op Bello BV, Patrick Rex Show.
2: Ik wou net zeggen, als je camerabeelden nu had, dan denk je, waar zit ik naar te kijken?
1: Zo! Even opspannen.
2: Ik weet niet eens of we je horen, Rick.
0: Ja. Als je je koptelefoon hoort, dan hoor je het.
2: Ik heb een zachte. Oh, ik zit op de -19 decibel.
0: Oh jee.
2: En nu zit ik...
0: En werkt het?
2: Als je...
3: Ben je niet per se beter, Rico?
2: Oh, het is in ieder geval geen cavia meer, het is nu een gans.
3: Ja, het klinkt nou een stuk zwaarder.
1: Nou heb ik hem gewoon helemaal losgedraaid.
0: Kijk.
2: Ja, en dat hoor je.
3: Dat hoor je net zo.
1: Gewoon voetjes in de lucht, jongens.
2: Nou, dit was ook weer een minuut content.
0: 10 minuutjes te gaan, dan is de show weer voorbij.
1: Ik kan niet wachten totdat die visual radio het doet.
0: Ja.
2: En dan zie je allemaal die mensen op de tijdlijn wanneer ze een like hebben gegeven.
1: Maar je hebt dus ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar Q-Music, daar hebben ze dus ook op social media, doen ze vaak ook stukjes buiten de uitzending, omdat dat eigenlijk continu opneemt, inclusief dat beeld erbij. En dan heb je dus ook allemaal van die rare dingen.
2: Ik hoop niet dat we een editor gaan krijgen. Dat
1: ik wel, het lijkt me echt fantastisch.
2: Ja. Een rare ding als
1: om gewoon zo'n mooi moment eruit te pikken en dat gewoon online te gooien. Dat lijkt me echt fantastisch.
2: Nou, hoor je dat, Tim? Dat betekent dat je minder mag schelden buiten de camera's om.
3: Hey, we zoeken nog een content creator, dus Matta.
2: Oh, niet vrijwillig.
1: En je kan altijd stage lopen bij 360.
2: Oh, kijk. Nou, in dat geval, ben jij een editor? Vind jij het interessant om dingen te doen? Stuur een berichtje.
0: Wil jij geen geld?
2: Wil jij voor je...
0: Hier kan jij geen geld krijgen.
1: Hard werken en niet betaald worden. IJmond 360.
2: Nee,
1: maar we doen er wel grappig over.
0: Wil jij nooit een huis kopen?
1: Werk, hè?
3: Ja, joh. Het lijkt heel wat dat we hier zitten. Maar het is gewoon allemaal vrijwillig.
1: Heel veel mensen vragen, ja, krijgen we dan ook betaald voor? En dan moet het echt binnenlopen. Nee. Nee, het is gewoon leuk.
3: Voor de hobby.
1: Je moet toch wat doen op zaterdagavond? Want sommige mensen bezatten zich tot 2:30 s'nachts.
2: Ja, dat doen wij ook.
0: Maar later.
1: Na de radio. Ja.
2: Wij beginnen later,
1: maar we gaan even hard.
2: Misschien nog wel harder.
1: Oh, we moeten tijd inhalen, hè? Dat is waar ook. Het eerste wat ik doe als ik binnenkom is 5 shotjes naar binnen werken. Want dan loop je op hetzelfde niveau. Nou goed, maakt voor nog 8,5 minuut. We gaan door naar een artiest waarvan ik ooit ergens een keer naar een concert ga. Ik heb kaarsjes. Ik weet even niet meer wanneer ze spelen. Moet ik even, toch even vragen aan mijn moeder wat er in de agenda stond. Het gaat natuurlijk over Muse.
2: Oh, ik heb broer.
1: Nee, dat is zijn broer. Een van de favoriete liedjes van de mensen die naar Muse luisteren is natuurlijk Starlight. En wij gaan hem draaien hier bij de Rick en Rick Show op IJmond 360. Nog 8 minuutjes op de teller voor het tweede uur van de Rick en Rick Show. Daarna gaan we over naar de Wicked Warriors. Dan gaan we door naar de 90s. Maar eerst Starlight.

0: Starlight van Muse. Sorry, hier bij de Rick Rick Show. Nog 4 minuten en 23 seconden op de teller. En dan zijn we weer die stoel. Ik blijf het doen. Ik ga hem straks kapot maken.
1: Uh-oh.
0: Rick wordt boos. Nee, valt wel mee. Zometeen natuurlijk Weekend Warriors. En nog één keertje mijn vraag aan Tim. Wat ging u zo meteen doen?
2: Sorry, ik moest even me wat doorslikken.
0: Wat?
2: Wat?
0: Te weinig context, te veel informatie.
2: Ja, maar anders kom ik niet goed uit mijn woorden. Dus bij deze, de Weekend Warriors van 8 tot 9. Dan gaan we een half uurtje 90's Heroes doen. Dat is van 8 tot half 9. En de 90's Heroes zegt het al, we gaan platen draaien uit de 90's. Ik heb een playlistje klaarstaan. Capella, Modo, DJ Agostino, The Bucketheads, Robert Miles. En dan als het goed is, eindigen we met Flamin' and Braxis. En dan zijn we het half uurtje voorbij. Tussen de platen door gaan we nog een beetje informatie vertellen. Iets over de artiest, de plaat of de daad. En dan zijn we het zo het half uurtje voorbij.
3: Sorry?
0: Hallo?
3: De wat?
2: Hallo?
0: Daden? Moet ik wat doen?
3: Ik hou niet zo van daden.
0: ik wil niks doen.
2: En dan het tweede half uurtje gaan we gewoon even lekker moderne muziek draaien. En dan zijn we zo het uurtje voorbij. 2 uur van Weekend Warriors wordt een herhaling. De set die is thuisgebleven. En zodoende gaan wij iets eerder dan gepland het weekend in. Lekker.
0: In het weekend. Dankjewel voor het luisteren naar de Rick Rick Show. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken.

0: 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de Weekend Warriors. Het is de 90s Heroes. Het is even na 8 op deze schitterende mooie zonnige zaterdagavond. En terwijl Matte even naar buiten klimt om een peukje te doen, dan blijf ik hier met Riek de Beer achter. En dan,
1: natuurlijk.
0: Gaan we het even met z'n tweeën rocken vanavond.
1: Dus
0: er
1: zit
0: nog wel eentje in de hoek

0: kamer die blaakt van energie. Ik verwacht niet dat zij naar de microfoon gaat komen. Dus we gaan het even doen met z'n tweeën. Dat gaat vast wel even lukken.
1: Zeker, zeker. We hebben er natuurlijk al 2 uur op zitten, dus we zijn al wel nog gedraaid.
0: We zijn al een beetje ingekomen. We hebben al wat het een en ander besproken tijdens de Rick en Rick Show. Zo ook de playlist voor vanavond. Die wonderbaarlijk niet starten zoals de planning was. want we hadden namelijk Dodo met Eindswijk Polizei. Daarmee wilde ik als tweede plaat deze 90's Heroes aftrappen. De eerste plaat was namelijk Move It Up van Capella. Die staat wel klaar. Maar op de een of andere manier is die overgeslagen. En zijn we gelijk doorgegaan met Eindswijk Polizei. Het mooie, wondere der techniek.
1: Je had er gewoon duidelijk meer zin in.
0: Ja, dat blijkt. Nou ja, het was ook wel een banger van de plaat. Het is een hele mooie opener van dit half uurtje. Het is 90's Heroes, dus wat houdt in dat we een half uurtje 90's plaatjes gaan draaien. Criteria gemaakt en geproduceerd in de 90's. En ook uitgebracht. We schuren wel eens tegen de 2000 aan, maar dat heeft meer te maken dat het genre overeenkomt. En ik zit hier even verwonderlijk toe te kijken hoe Matta zich soepel door het raam kan zijn weer naar binnen klinkt.
1: Zou die een goede inbreker zijn, denk je?
0: Nou ja, mwah. Mwah.
2: Dit is vooral heel zwaar. Dus het is een beetje...
0: Er behoeft nog ruimte voor verbetering, als ik het politiek correct mag zeggen.
2: Nou, ruimte is er wel.
0: Nou ja, dat sluit ik me bij aan. Dan ga ik verder geen woorden aan vuil maken.
2: Nou.
0: Dus. Goedenavond, Bas, en fijn dat je ook aangeschoven bent.
2: Zo. Goeie binnenkomen.
0: Goeie binnenkomen. Weet je wat de 90's Heroes inhoudt? Aangezien je hier niet heel vaak in de studio bent.
2: Ja, volgens mij gaan jullie plaatjes draaien van inderdaad van de 90's till 2000.
0: Ja.
2: En bij elk plaatje hebben we een feitje of een leuk dingetje, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Dat heb je helemaal goed. Dus we gaan aftrappen met zoals gepland Move It Up van Capella.
3: Het half uur van de 90's.

0: Move It Up van Capella. Lekker Eurodance plaatje. En als goed is heeft Rick wat klaarstaan.
1: Jazeker, mijn telefoon was leeg. Maar ik mocht gelukkig jouw laptop gebruiken als researchapparaat. Daar ben ik heel erg blij mee. Het verscheen in september 1994 als de 7e single van het album You Got To Know. In Nederland bereikte het de 6e plek van de top 40 en werd het daar 10 weken genoteerd. Ik herken de tune ook al vaker en het verscheen ook op meerdere remixes, zoals de Clubmix. En er zijn ook heel veel andere mixes, zoals de Magic Domingo Mix. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar die bestaan dus allemaal. In het Verenigd Koninkrijk werd de single uitgebracht als dubbele A-kant samen met Big Beat. En Kelly Overit noemde het in een interview uit 2022 haar favoriete Capella-nummer. Ken je nog meer tunes van Capella? Een beetje on the spot, maar gooi het er toch even in.
0: Ja, you got the love in music, die.
1: Ja.
0: En dan houdt het ook wel een beetje op. We hebben er wel meerdere behandeld, maar You Got the Love No Music, dat is zeg maar een van de meeste platen die is blijven hangen.
1: Check.
0: En Capella is volgens mij Italiaans, als ik het goed uit mijn hoofd heb.
1: Ja.
0: Italiaans duootje.
1: Lekker. Ben je bekend in de Eurodance, Mata?
2: Ja, niet echt.
0: Hij kijkt heel bedenkelijk.
2: Ja, niet echt bekend of zo. Maar sommige nummers die herken je wel. Maar ik ken Capella zelf ook niet. En dit nummer eerlijk gezegd ook niet.
1: Jij kent alleen Capella aan de IJssel.
2: Ja, ook al geen idee waar het ligt.
0: Slecht. Zo jammer dit. Ja, we gaan zelf door naar de volgende. Dat is een Italiaan ook. Namelijk Gigi Agostino met L'amour toujours.
3: Het half uur van de 90's. Het half uur van de 90's.

0: Yeah.
1: Yeah.
2: Zo abrupt.
0: Ben je een abrupt einde voor de Buckethead?
2: Ja.
0: Maar het was wel een lekker plaatje met ook wel herkenbare tunes uit platen die we recent nog hebben gehoord.
1: Heel herkenbaar.
0: Want, onder andere Pitbull kwam voorbij en Matta die zit nog mee te nummen met een andere liedje. Dus het zijn ongetwijfeld, en ik denk ook om dat het in research er dan voorkomt, dat het samples zijn gebruikt die later weer hergebruikt zijn. Maar ik ben benieuwd wat de krochten van het internet omhoog heeft gebracht.
2: Nou ja, ik had natuurlijk dat nummer van L'Amour Toujours van Gigi. En we hadden het eigenlijk daarvoor hadden we het over van wacht, hij is Italiaans en waarom is het een Frans nummer? Dus ik denk, weet je, dikke schijt, ik ga gewoon lekker opzoeken waarom.
0: Bedankt.
2: En dat is dus gewoon best wel normale reden. Je zou denken dat het komt, weet je, als ik zeg maar wat Jeroen, weet je ook weer? Van,
1: Jeroen Pauw. Jeroen van de Boom.
2: Ja.
1: Jeroen Pauw.
2: Jeroen van de Boom. Als hij ineens een Frans nummer gaat doen, dan is dat toch ook niet raar.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is dus zo, het nummer betekent natuurlijk de liefde altijd. Alleen in het Italiaans klinkt het niet zo uniek en romantisch als het in het Frans klinkt. Dus hij heeft het gewoon bedacht van, hey, weet je, ik doe dit nummer in het Frans.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft trouwens meerdere nummers die ook in het Frans zijn. Die heb ik alleen niet hier. Maar hij heeft vaker gewoon titels die niet Italiaans zijn. En ook wordt er Engels in gezongen of in gesproken. Dus het is eigenlijk gewoon puur om romantischer te klinken. Nou, en voor de rest is hij heel erg bekend in 1999. Hij is echt een bijna 2000'er.
0: Mm.
2: En dan hebben we de nummers zoals Another Way, La Pension, bla bla bla. En natuurlijk dit nummer. En ik hoop dat Tim hem ready heeft.
0: Ik zal eens even kijken.
2: Het is natuurlijk een van de bekendste nummers die hij heeft. Nee.
0: Ik zal de intro even voorspoelen, maar er komt een deuntje. Nou, wie kent dit niet?
2: Nou, ik vind het zo'n heerlijk nummer. En ik herkende zijn stem, of de naam Gigi al. Weet je, L'Amour Toujours, qua naam kende ik het niet. Maar toen ik het hoorde, dacht ik, ah, bekend.
0: Ja.
2: En dit nummer vind ik geweldig.
0: Ja.
2: Dus dat waren mijn feitjes. Het is een Italiaan die Europese dance music maakt. In het Frans.
0: Ik heb danceplaat, ouwe.
2: Ik heb danceplaat.
0: Wij gaan verder met Robert Mels en Maria Nijler. En dan hoop ik dat ik de naam goed uitspreek. Met One and One.

0: Yeah!
1: Banger.
0: Flaming and Breakfast, good to go. En daarmee eindigen we dit half uurtje van de 90's. Het is helaas weer zover. Het is voorbij. Maar niet voordat Matta en Rick nog een laatste research uit de krochten van het internet hebben geperst. Ze hadden er super veel lol in.
2: Ja, maar dus,
0: ik ben heel benieuwd wat jullie op het scherm weten te doen.
2: We waren een beetje afgeleid door ChatGPT.
3: Ik moest ook heel veel naar boven scrollen om weer bij mijn research te komen. Maar inderdaad, we hebben uiteindelijk voor research gekozen voor een tune die eerder had afgespeeld voor de bom van de Bucketheads.
0: Mm-hmm.
3: Dat vind ik gewoon echt een banger, omdat je hem zo vaak ook hoort op Housefeest, we krijgen zo'n Amsterdam Dance Event. Ik durf te weten als ik volgende week op Dance Valley sta, dat ik hem ongetwijfeld hoor.
0: En de Dance Valley.
3: Zeker. Eerste keer. Ben je wel eens geweest?
0: Nee, maar ik wil wel een. Nog een keertje.
2: Of jij gaat
0: eens een keer.
3: Ja, de eerste keer Dance Valley.
0: Wanneer is het? Volgende week zaterdag?
3: Volgende week zaterdag, 8 augustus.
0: Ik pak nu mijn telefoon.
3: Nee, ging de radio, want ik ben er ook niet. Of anders, je kan ook, maar...
2: Oh, 8 augustus is een beetje te vroeg. Ik dacht dat het ergens in september was.
0: Maar... Nee. Ik zou kunnen. Zijn er nog kaarten?
3: Nou, dat kan ik onderdeel maken van mijn research. Geef me even. Vertel ondertussen waarom je graag naar Dance Valley wilt.
0: Nou ja, het is een festival, lekker dichtbij. Je hoeft niet nog een Jezus-end te rijden voordat je weer thuis bent, in mijn geval. En ik heb altijd wel zoiets van, ja, je hebt altijd Dutch Valley en Dance Valley. Dat is twee weekenden achter elkaar, maar volgens mij wel één en dezelfde podia. Alleen artiesten zijn net even anders. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat is daar, want je hebt daar boven op die heuvel heb je dan dat kunstwerk staan waar je dan ook op kan klimmen. En ik ben gewoon benieuwd, want het podium staat dan zeg maar lager, dus het is een beetje à la Tomorrowland. Het podium staat lager en je kan als publiek zeg maar naar beneden toe. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat is en hoe de artiesten daar zijn en hoe dat klinkt en eruit ziet. Ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, je dus moet ook zo direct vandaar. Even kijken wie de artiesten nou echt zijn.
0: Ja, de liner moeten we nog wel even checken, want als het...
3: Dat kan ik je zo vertellen. De Dream Red. Headliners zijn Fisher, maar die heb ik al eens gezien, maar die is best prima.
0: Losing It.
3: Hartwell.
0: Oh.
3: Is er eentje, en eentje die ik heel graag al een tijdje live wil zien, is Calvin Harris.
2: Oeh, dat is wel een goeie.
0: Wat kost een kaartje?
3: Nou, ik zat net op de officiële site te kijken en ik heb een mail gekregen dat er nog VIP-tickets beschikbaar zijn.
0: VIP-zo.
3: Dat ik, dat zal wel een mooie aanbieding zijn. Een VIP-ticket kost €75 en die komt al boven de prijs van mijn ticket die ik eerder gekocht heb van €80. Maar dat was inderdaad een aanbieding. Als jij nu een VIP-ticket wilt kopen, want die zie ik nu nog beschikbaar staan, kost dat je €179.
2: Plus
3: €3,50 servicekosten. En laten we eerlijk zijn, die VIP-tickets zijn echt niet zo speciaal.
2: Het enige wat je met die VIP-tickets hebt, is dat je via de zijkanten daar boven die bar kan staan, toch?
3: Ja, je hebt een aangepaste ingang ook. En je kan via, inderdaad, je hebt een ander podium, een andere bar, dat het rustiger is. Maar ja, betaal je ook nog steeds gewoon. Ja, ik vind het allemaal een beetje over.
2: Ja, ik wou net zeggen, is dat niet een beetje de juiste lol dat je dan in zo'n super lange rij staat met al je maten, altijd een beetje alvast bezopen? Ja. En dat je met z'n allen naar binnen gaat tegelijk. Dus
0: ik ga wel kijken voor een normale ticket. Ik wil... Een normale ticket was €75 of zoiets.
3: Ja, dat klopt.
0: Is altijd nog goedkoper dan Mysteryland.
3: Hou je ticketswap in de gaten. Want daar kun je hem op scoren. Terug naar de feitjes, want we hadden het natuurlijk over de bom van de Bucketheads. Even snel. Uitgekomen in 1995 onder solo project van producer Kenny. Werd vooral heel erg groot in Chicago. En veel mensen horen "These sounds fall into my mind." Maar de originele sample zegt eigenlijk "street sounds swirling through my mind."
0: Mm.
3: Wezenlijk verschil. Tot zo voor de 90.
0: Omdat het zo geëdit is, dan klinkt het anders.
3: True.
2: Je doet gewoon een extra bas overheen. Sorry.
0: Ja, precies. Nou ja, en dan hiermee zijn we officieel door de 90's Heroes heen. En hebben we nog een kleine 20 minuten op de klok. 25 minuten op de klok om de tijd vol te maken. En ik heb een aantal wat moderne uitgebrachte muziek klaargezet. En de eerste die is Hugo en Soltan met Jamaican.
4: Weekend.

0: Ja, met nog een kleine anderhalf minuut op de klok. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uur van de Weekend Voice. Night is the Heroes. Het eerste half uurtje lekker naar de spaantjes draait. En het tweede half uurtje wat recent uitgebracht werk. En omdat de zon hier al lekker naar binnen schijnt, gaan we eruit met Baila de Castellina. Even serieus. De laatste 1 minuut en 13 seconden. En we wensen jullie een heel fijn weekend. En tot volgende week.
1: Fijn weekend.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten.

0: planten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag woedde een korte duinbrand bij de Grote Beerstraat in IJmuiden. De brandweer was snel ter plaatse en voorkwam uitbreiding. Niemand raakte gewond. Door de droogte waarschuwt de brandweer voor extra voorzichtigheid in natuurgebieden en het vermijden van open vuur. COC Kennemerland waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Het dorpsfeest in Zandpoort is begonnen met 1000 deelnemers aan footgolf. Teams spelen langs bijzondere locaties zoals Molen de Zandhaas, de Vijvers aan de Dreef en Bosbeek. De route bevat ook uitdagende holes bij horecagelegenheden, wat zorgt voor een levendige sfeer. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg? Iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De vliegtuigjes storten neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden.

0: Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag woedde een korte duinbrand bij de Grote Beerstraat in IJmuiden. De brandweer was snel ter plaatse en voorkwam uitbreiding. Niemand raakte gewond. Door de droogte waarschuwt de brandweer voor extra voorzichtigheid in natuurgebieden en het vermijden van open vuur. COC, Kennemerland, waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap, na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28% naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Het dorpsfeest in Zandpoort is begonnen met 1000 deelnemers aan footgolf. Teams spelen langs bijzondere locaties zoals Molen de Zandhaas, de Vijvers aan de Dreef en Bosbeek. De route bevat ook uitdagende holes bij horecagelegenheden, wat zorgt voor een levendige sfeer. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg? Iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten

0: Story was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Zaterdagmiddag woedde een korte duinbrand bij de Grote Beerstraat in Ermuiden. De brandweer was snel ter plaatse en voorkwam uitbreiding. Niemand raakte gewond. Door de droogte waarschuwt de brandweer voor extra voorzichtigheid in natuurgebieden en het vermijden van open vuur. COC Kennemerland waarschuwt op World Pride voor een groeiend gevoel van onveiligheid binnen de LHBTI-gemeenschap na recente incidenten in Berlijn en Zandvoort. Discriminatie nam toe van 28 naar 44%. De organisatie benadrukt dat Pride nodig blijft om veiligheid en zichtbaarheid te waarborgen. Het Dorpsfeest in Zandpoort is begonnen met 1000 deelnemers aan footgolf. Teams spelen langs bijzondere locaties zoals Molen de Zandhaas, de Vijvers aan de Dreef en Bosbeek. De route bevat ook uitdagende holes bij horecagelegenheden, wat zorgt voor een levendige sfeer. Brommerclub Heemskerk draait om vriendschap en nostalgie, met leden van alle leeftijden die samen toertochten maken. Tijdens de Westerhout Challenge rijden zo'n 130 brommers ruim 130 kilometer. Pech onderweg, iedereen helpt elkaar, wat de club sterk verbindt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.